Ik loop naar de collecte voor het siliconen rammenfonds. Wil ik nog wat in mijn busje gooien? Ze vroegen in de bussen van Bartpak. Maar ja, Bartpak zegt je bus op. Zeg ze alleen binnen kijken, ik wil nog wat dollars hebben. En het duurde even en ik stond er dan voor de deur te wachten. En in één keer begon het te regenen, jongens. Heel verschrikkelijk, wat een zeker nat. Komt ze nog mee toe en ze zegt van, op je natte wonen? Ik zeg, ja, dat is meestal in de regen staan, dat was nat. Ze zegt, kom maar naar binnen, jongen, voor een kopje thee. Ik kwam er binnen. Gooi ze op het waterbeddeling, wat zien de camera's staan. Met die mooie grote punt naar de zolder toe. En ze zegt, wat dacht je ervan? En ik zo'n neusblak was, wel van. En ze greep me en ze trok me naar de toe en ze zegt van, nou moet het gebeuren. Ik zeg, hou hem,

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits. Hey.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag.

0: Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
2: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: 1224. Weerbericht.
1: Er is vannacht hoge bewolking met kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15 graden. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. In de ochtend zijn er flinke zonnige perioden, maar kan er ook wat regen vallen. 'S Middags blijft het overal droog met in het zuidoosten veel zon bij zo'n 23 graden. De rest van het land krijgt een mix van wolken en zon en een graad of 19. De matige wind waait morgenmiddag uit het noordwesten. Op zondag is het redelijk zonnig en vrijwel droog met 's nachts kans op mist. Daarna wordt het zomers met veel zon, maar ook kans op een bui, al dan niet met onweer. En wind staat er bijna niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

Ook al zijn nu de huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het

Ook al zijn nu de huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: hoofd24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende

0: en deze. Maar ook deze.
1: Tausend grüße, tausend küsse, zo fängt es an.
0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen.

0: info@radio1224.nl.
1: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
0: Via de Middengolf of het internet.
1: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio 1224.
1: Luisteraars, hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
2: Ja, hallo, Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
1: Hallo, hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
2: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: 1024 weerbericht.
1: Vandaag is het in heel Nederland warm en vrij zonnig voor de tijd van het jaar. We begonnen op veel plaatsen fris, maar de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag blijft het overal droog. De zon schijnt geregeld, al wordt die soms wat versluierd door hoge wolkenvelden. In het binnenland ontstaan er ook wat stapelwolken. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind wordt zwak en draait naar het noordoosten. Morgen, zondag, wordt het in het hele land opnieuw droog en warm. Met vaker zon wordt het 21 tot 24 graden bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Verder is er maandag meer bewolking en een kleine kans op een bui. Dinsdag en woensdag wordt het uitzonderlijk warm, met in het zuiden lokaal bijna 30 graden. Later in de week wordt het weer wisselvalliger en iets koeler. Tot zover het weer van het radionieuws.
0: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
2: Alleen maar hits draait.
3: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
3: Radio 1224.nl

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 12P4.
1: Tot zo.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur. Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.

fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen.

0: dan ook eens naar George van Dongen's Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij georgevandongen.nl.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Radio 1224.
3: Daar gaan we.
4: 3,
3: 2, 1.
5: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: Joris van Dongen.
1: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
0: Radio 1224. Welkom. Ja, ja, het is weer zover, hè. Het is zaterdag. Even kijken, hoeveel is het eigenlijk vandaag? De 26e september van het jaar 2026. Vrienden en vriendinnen, luisteraars van 1224. Een goedemorgen. We zijn weer lekker van de partij. Het is 8 uur geweest, dus dat betekent weer een gezellige, gevarieerde ochtendshow hier op 1224. En mocht de muziek jou niet aanstaan, nou, zeg ik maar één ding.
2: Vraag gewoon een verzoekplaat aan.
0: Ja, laat maar eens weten wat jij dan graag gehoord zou willen hebben deze ochtend, hè. Vanuit Studio 16 tot aan, ja, ik weet niet hoe laat. Want we hebben geen Lady Miranda vandaag. Nee, die is helaas aan het werken. Wie weet luistert ze wel mee daar bij Joost, ja, aan de grens. Meer, Hazeldonk, hoe het ook mag heten. Drukstop, weet ik het allemaal. Nou, die is al vroeg moeten beginnen, hè. Dus. Ah, we waren er al om 16:45 uit, hè. Ja. Maar ik vond het al veel te vroeg om heel vroeg de stream op te gaan. Ach ja, mag de pret allemaal niet drukken. Hé, de verzoekbox, hij staat open via radio1224.nl. En straks geef ik jou ook nog even het WhatsApp-nummer hier door. Ja, ja. Maar we zijn er weer tot aan de klok van, nou ja, misschien wel.

lekker terug in de tijd, hè. Annie Schilder, Jan Keizer en de hele band, hè. Ze hadden alleen geen naam. Ja. De band zonder naam, oftewel BZN, hoorde je hier natuurlijk op 12.24. Ik zeg tegen jou nogmaals een hele goede morgen. 7 minuten voor de klok van 8:30. Vanuit Studio 16, de lekker gevarieerde ochtendshow met George van Dongen. Hey, even een Duitsstalige van Pussycat. Zij hebben het allemaal over Mr.

versie. De Duitse uitvoering van Pussycats en Mississippi. Die hoorde je hier op 12.24. Ze melden zich allemaal weer lekker aan, hoor. Ik zag echt Bert al voorbij komen. Onze Joop, Stef, Steven, onze Gerda. Ja, ze zijn er allemaal gezellig bij. Hè? Ja, dat moet ook, hè, op deze zaterdag. Hè. Allemaal!

0: Uit België afkomstig, de man met de grote snor. Daarom ook zijn naam Moustache. En the Cradle of Love. Ja, helaas geen op de Vlaamse Tour vandaag. Tenminste, niet tussen 11 en 2 met Lady Miranda, hè?
1: Nee.
0: Maar wie weet zit er nog een kleine verrassing vandaag in petto, hè? Wie zal het zeggen? Goedemorgen. Ja, dat wens ik jou.
2: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen. Ah! Ah!
0: Ja, een hele goede morgen. Ja, tegen jou. Ja, ik heb het tegen jou, ja, daar aan de andere kant. Ja, daar sta je wel. Oh, nee, sorry, je zit. Nee, je ligt. Ja, hallo. Ja, ik kijk nou naar drie verschillende plekken. Dus de ene staat, de andere ligt, de andere hangt. Oh. Ja, maar ik heb het wel tegen jou. Ja, jij daar aan de andere kant van de lijn, hè? Ja, het enige wat er tussen ons zit, is een lijntje. Ja, een kabeltje. Ja, maar Sophie, dit... Nee, Van Dongen, nee, je zit helemaal buis. Want we zitten ook natuurlijk op de AM, hè? 1224 kilohertz, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, want daar zitten ze ook langs mee te luisteren, hè? Ja. Goedemorgen, luisteraars via de AM. Ja, leuk. Maar natuurlijk ook de internettertjes. Ja, ja. Het is Van Dongen hier tot een uurtje of twee. Half drie. Nou, of ik het kan trekken, dat zie ik dan wel. Hè? Ja. Best een lange zit, hè? 6,5 uur. Af en toe al moeite met 2 uur, ja. Ja, ik hoor het je denken. Ik hoor het je denken. Van, oh jee, moeten we daar zo lang naar gaan luisteren? Ja, nee, ja. Ik snap jouw probleem. Maar ja, als je mij niet zo groot of zoveel hoor willen praten... Hoe was die zinsopbouw, Van Dongen? Ja, ik weet zelf niet, hè. Moet ik even kijken naar programma Gemist. Even terugluisteren, ja, ja. Ja. Wou je meer muziek? En mij weinig horen praten. Ja, dan moet je gewoon even een verzoekplaat aanvragen. Hè? Dat kan allemaal via radio1224.nl. Of gewoon even via onze WhatsApp 06-244-95564. Dat is ook altijd leuk, hè? 06-244-95564. En dan gaan wij gewoon die gezellige plaatjes voor jou meedraaien. En daag me maar uit, hoor. Want ik draai bijna alles, hè. Ja. En ik heb ook bijna alles. Tenminste, en anders gaan we zoeken, hè. Ja, anders gaan we gewoon zoeken, hè. Ja. Hey, goedemorgen. Dit is de ochtendshow.

0: wat een bende, hè? Ja. Ach ja.
1: Maar heb je die temperaturen al gezien die eraan komen van de week, hè? Oh, het is bijna lente in september. Laten we die nou ook even lekker draaien voor jou. Kom erbij, dit is voor jou Lola op 12.24.

ik moet toch eens een keer heel die tekst gaan leren, want ik zing volgens mij helemaal verkeerde woorden. Ja. Hannie en de Rekels hoorde je hier op 12.24 en oh, wat een nacht. Hey, goedemorgen, zaterdagochtend, de 26e september van het jaar 2026. En op het ogenblik is het 12,5 minuut over de klok van 8:30.

0: inderdaad, de dag is weer begonnen, hè, deze 26e september. En oh, heb je gezien wat er ons te wachten staat? Temperaturen van rond de 26 tot 28 graden, mensen lief. Oh, hallo. We krijgen gewoon een mooie nazomer aankomende week, hè? Nou mogen we qua temperaturen de laatste dagen ook niet echt, klagen, hè? Nee. We hebben vorige week zondag nog even een 90-jarige verjaardagsgebeuren van mijn schoonvader gevierd. Dat hebben we gewoon buiten gedaan, hè? Ja, lekker, lekker, lekker, lekker. Oh, en wat heeft die man genoten, zeg. Was echt een geweldige dag, hè? Ja. Al zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren erbij. Dus ja, ja. Hoe gelukkig kennen mensen dan mee? Ja. Was weer gezellig vorige week zondag, ja. De ochtendshow. Tot dan 12 uur is het in ieder geval ochtend. En daarna gaan we de middag in. Kijken we naar een klein middagmatinee. En we gaan kijken hoe we dat aan je gaan invullen. Ja. Ik bereid me nooit voor. Men denkt wel eens van, hij zoekt alles uit de week. Nee, ik bereid me nooit voor. Ik ben vanochtend mijn bed uitgekomen. Ik heb op een gegeven ogenblik de computers aangezet. Het enige wat ik wel gedaan heb is alle schuifjes en alle knopjes even een beetje gedraaid hebben om het stof eruit te halen. Ja. Want afgelopen woensdag was ik een beetje aan het draaien. Toen leek het wel of er een kanaal elke keer uitviel. Bleek het gewoon weer een knopje vol met stof te zijn. Hè? Stof. Ja, dan krijg je met al die oude rommel hier. Hè? Daar klinkt de stem naar, daar klinkt de muziek naar. Hè? Maar goed, dan ben je ondertussen wel gewend van Verdongen. Eenmaal verzoekplaten, laat ze maar binnenkomen. We hebben er ondertussen al een paar binnengekregen. Ook natuurlijk Arie daar in het mooie Gouda. Goedemorgen. Ja, ja, ja. Maar verzoekplaten, je kunt ze allemaal aanvragen via radio1224.nl. En anders gewoon via ons WhatsApp 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. En natuurlijk, zaterdags beginnen we altijd met die lekker naar die wekker, hè? Ja. Bij het geluid van die lekker naar de wekker. Ken jij live?
1: Ja, live.
0: De allereerste zijn met een verzoekplaat, hè? En mocht je de lekker naar de wekker jingle horen, dan kun je natuurlijk altijd bellen met 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. Ja, probeer het gewoon een keer. Want onze Gerda, ja, die is er altijd als de kippen bij, hè? Ja, ja. Ja, die heeft een racekip onder die knop zitten. En als Gerda niet is, dan is dat die Robbie de Groot wel, hè? Ja. Dus programmeer het alvast, dan ben je misschien sneller, hè? 076-541-9920. Om als eerste de verzoekbox te openen op de zaterdagochtend hier op 1224. Goed, gaan wij ondertussen weer even kijken of we wat leuke grammofoonplaatjes op de draaitafel kunnen knallen. Ja, er zit weer wat leuks aan te komen, hoor. Ja. Tenminste, dat hoop ik, want ik moet morgen wel een bepaalde tijd actief zijn op het internet. Om de single hopelijk te kunnen bemachtigen. En dan heb ik het over de single van Justin De Wild en Cheerio. Ja, ja, hij gaat op vinyl uitkomen. Ja, die willen we natuurlijk hier in de studio ook hebben, hè, ja. We gaan altijd voor de nummer 1 hits. Zo komt uit de UK, komt er ook van de week als het goed is, die Shakira binnen met Die Die. Ja, staat nog steeds op nummer 1 in de hitparade. Dus. Ja, die moeten we gewoon ook op vinyl hebben. Ja. En zo blijven we hier in Studio 16. Maar plaatjes kopen, ja. Dat die zolder nog niet naar beneden gedonderd is, dat snappen sommigen nog steeds niet. We doen het tenslotte voor jou. Ja, jij daar aan de andere kant van de lijn. En bevalt de muziek niet? Kan ik maar één ding zeggen? Vraag een verzoekplaat aan via onze website. Radio1224.nl. Ja. Zo, Van Dongen heeft alweer genoeg geluld, hè, deze ochtend. Hè?
2: George Van Dongen!
0: Ja, dat bedoel ik. Hey, goedemorgen! Zo dan, je zal ermee wakker gemaakt worden. Nou, jij hebt ervoor gekozen. Nogmaals, welkom!

0: En wat kan die lullen, hè, die man, hè? Ach ja, jij hebt ervoor gekozen. Ik zeg nogmaals tegen jou, goedemorgen!
1: Wakker worden! Wakker worden!

0: Goed, ja, die kunnen makkelijk achter, hè. Je hoorde je Dasha en dat allemaal met Austin.
1: Tijdens de live-uitzendingen van Studio 16 is het mogelijk om een verzoekplaatje aan te vragen. Dit kan via de website www.radio1224.nl. Maar ook via de WhatsApp. Telefoonnummer 06-24-49-5564.
2: Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon.

0: ik deze plaat hoor, dan moet ik altijd weer denken aan die videoclip. Oeh, wat was die leuk, hè? Vooral die Kathleen Turner, hè? Die zag er vroeger toch zo. Oh. Goed, je hoorde hier Billy Ocean en dat allemaal met de When the Going Gets Tough. The Tough Gets Going.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Inderdaad, de ochtendshow hier op 12.24. En strakjes gaan we hem weer lekker doen. Die lekker naar de wekker.
2: Maar wanneer?
0: Hou het goed in de gaten bij het geluid van die lekker naar de wekker. Kun jij bellen met de studio op 076-541-9920. Dat is 076-541-9920. En vraag gewoon voor jezelf een lekkere plaat aan. Een plaat waar jij lekker mee wakker gemaakt wil worden. Dat doe je hier op 12.24 in de ochtendshow. Dat allemaal met ondergetekende... That's me, George van Dongen!
3: How'd you like it?
4: I don't know. I slept through the whole thing.
3: Well, you didn't miss much.

Even lekker terug naar de jaren 80 hier op 12.24. Een oudje van niemand minder dan Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Jawel, gezellig op deze zaterdag.

0: het ons maar door.
1: Maar je kan bellen, hè. En dat allemaal met 076-541-99. Laat allemaal weer zitten.
2: Ja. Wat voor lijn is dat eigenlijk?
1: Dat gaat wel heel snel verbinding, hè. Meter die tune erin gaat, hangen ze al aan de lijn. Vroeger duurde het gewoon 17 seconden eer dat het bij de mensen binnen was. Maar tegen 12-2-4 heeft wel zo'n superlijn, hè. Ja, gewoon de snelheid van vandaag de dag. Goedemorgen. Hallo?
3: Hey, goedemorgen.
1: Oh, zo. Heb jij ook al zo'n superlijn?
3: Ik heb een rotlijn.
1: Een rotlijn?
3: Ja, ik versta je bijna niet, joh.
1: Versta je me bijna niet? Ja, nou ja, dat is jouw... Dat...
3: Overgemoduleerd, ja.
1: Oh ja, dan even kijken. Staat hij zo hard dan? Ik zal kijken of ik hem iets zachter kan zetten voor jou. Is hij zo beter?
3: Ja, ik versta je wel, maar het is niet om te zeggen heel zuiver. Dus, maakt niet uit. Goedemorgen, bro.
1: Ja, goedemorgen, bro. Maar ja, je kent me toch al. Ik heb nooit zuiver geklonken.
3: Ja, nee, daarom. Dus, ja,
1: je haalt oude koeien uit de sloot, hè?
3: Ja. De oudste zit nou aan de telefoon.
1: Ja, hè?
3: Aan jouw kant dan.
1: Ja.
3: Ik zal het maar zeggen.
1: Ja, ach ja, moet kunnen. Hé, maar leuk dat je belt, kerel. Ja, goedemorgen.
3: Ja. Gewoon weer vanuit Breda, dus...
1: Ja, geen Gerda, dus... het gaat altijd tussen jou en Gerda, hè? Dus de rest durft niet echt.
3: Ja, ik had eerst een verkeerde nummer, want ik had er nog een nummer in. Maar daar staat de 5 nog niet voor.
1: Oh, staat
3: er...
1: Oh, zo hard.
3: Ik houd dus mijn telefoon af.
1: Bijna net zo oud als jij zelf, hè?
3: Ja, die oude koeien, hè?
1: Ach ja, mag de pret al niet drukken. Moet kunnen, hè?
3: Ja, waarom?
1: Daarom dus. En al weggemoeten, want jij hebt storingsdienst, hè, had ik vernomen.
3: Ja, ik heb storingsdienst. Ik heb nog helemaal niks gehad, joh. Ik heb gisteren zelf maar eens even gebeld. Ik zeg, hallo.
1: Oh, oké. Okay. Nou, mensen die allemaal een klein beetje in de kant van... welke kant? West-Brabant is dat, geloof ik, hè?
3: Oost.
1: Of Oost-Brabant en Limburg, die kant op, hè? Eindhoven, Sertogenbosch, daar een beetje... Die daar wonen, die moeten gewoon even een belletje plegen van... ja, ik heb storing met mijn stroom. Ja, dan moet Robbie de Groot, dan rijdt hij voor niks.
3: Ja,
1: hij
3: rijdt voor niks.
1: Ja. Ach ja.
3: Kunnen.
1: Ja, daarom. Maar ja, aan de andere kant moeten ze dat nou natuurlijk ook weer niet doen. In verband, daar hangt er weer een boete boven het hoofd als je voor niks rijdt, hè?
3: Ja.
1: Ja, nou, daar kunnen we niet mee spelen.
3: Niet dus, voor de natuur.
1: Ja, daarom. Hé, kerel, waar mogen we je mee verblijden deze ochtend?
3: Ja, van alles.
1: Oh jee.
3: Ik vind, ik vind deze mooi en ik vind die andere ook goed.
1: Ja.
3: En ik kan natuurlijk kiezen tussen oud of nieuw.
1: Ja, nou ja, dan kies je gewoon tussen de oude.
3: Tussen de oude?
1: Ja.
3: Nou, dat wordt...
1: Beetje jouw gevoel, jouw leeftijdachtige dingetje,
3: ja,
1: hè?
3: Ja. Een lekker plaatje van Jim Steinman.
1: Jim... Wie?
3: Steinman.
1: Jim Steinman.
3: Van Steinman.
1: Jim.
3: Rock and roll dreams come true.
1: Rock and roll dreams come true. Nou, ik ben benieuwd of dat... even kijken. Nou, dat moet ik eerst even opzoeken. Want ik heb helemaal niks van Jim's...
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee. Ja, nee, jij komt altijd meer van die rare platen aan, dus dan moet ik weer even...
3: Nee.
1: Maar je laat me altijd weer zoeken.
3: Ja.
1: Maar gooi maar even op de WhatsApp, dan weet ik precies hoe ik hem moet schrijven.
3: Oh, oké. Okay.
1: Dus, maar ik kom hier trouwens wel een lekker oudje tegen.
3: Ja.
1: Die ken ik ook wel
3: ik
1: even.
3: Ik ook in de studio dan.
1: Hè? Ja. En bedankt weer, hè. Ja, gaat ie goed?
3: Ja hoor.
1: Verslik je eigen niet, hè?
3: Wat moet je draaien eigenlijk? Tot nu of drie?
1: Nee, om 2:30 is onze Wout, hè. Onze Wout de Wit, gezellig vanuit de Arizona-studio, hè. Dus ik ga kijken of ik het tot 2:30 ga volhouden, dus...
3: Valt er wel.
1: Ja, we zien het wel, hè. Je weet maar nooit, hè.
3: Anders kom ik wel langs.
1: Ah, oh jee. Ik weet niet of de directie daarmee goed... Nou ja, goed, dat zien we dan wel. Ja, er zijn erbij die jou kennen, die weten precies van hoe of wat.
3: Ja.
1: Dus, maar de koffie staat altijd klaar, hè, dat weet je. Oh, ja. Namens Gerda ook een goedemorgen, Robbie.
3: Ja, goedemorgen, Gerda.
1: Ja, in de chatbox, hè, dus...
3: Ja.
1: Ja.
3: Goedemorgen aan iedereen. Ik weet niet wie er allemaal mee zit te luisteren. Dus,
1: nou, er zijn er ook mensen die staan te luisteren. Dus,
3: ja. Mensen die staan te luisteren. Ja.
1: Goed, maar ik ga even kijken. Die Jim Steinman of wat dan ook, die ga ik even opzoeken voor jou. Dus even kijken. Rock'n'roll was dat iets.
3: Rock'n'roll Dreams Come True.
1: Oké, nou dan gaan we die even erbij halen. Misschien heb ik hem wel op single of is hij nog niet zo oud?
3: Jawel, ik heb hem ook op single.
1: Oké, nou dan ga ik even kijken of ik hem toevallig hier al in die uitgezochte bakken heb staan.
3: Ja, dat is goed. Het is gewoon een lekker rustig nummer hoor. Dat heeft helemaal niks met rock'n'roll te maken.
1: Ja, nee. ik zal hem wel kennen, dus.
3: Geen idee of jij hem kent.
1: Nee, ik moet alles. Ik kan niet alles onthouden.
3: Nee.
1: Dus. Hey, bro, gaat eraan komen. Ik ga hem erbij zoeken. Dus dan hoor je straks die lekker naar de wekker verzoekplaat voor jou. Hey. Ja.
3: Yes.
1: Hey, ik wens jou een fijne zaterdag en misschien zie ik je nog wel.
3: Oké.
1: Yo. Latter. Yo, komt goed.
3: Hoi.
1: Hoi. Bro, Robbie de Groot vanuit de andere kant van Breda. La. Laten we een plaatje horen van Jim Steinman en iets meer rock'n'roll. Helaas, ja, die heb ik nog niet hier op de schijf staan. Dus die gaan we gewoon even zoeken. Tot aan die tijd gaan we even een lekkere gouden ouwe draaien. Ja. Dan moet je denken van wat voor gouden ouwe gaat die dan draaien. Gewoon even lekker terug in de tijd. Oeh, en ik vind hem zo lekker, hè. Maar voordat we gaan doen, eerst nog even een beetje zingen. Hè? Ja, dat hoort er ook bij. Hè? Ja, dat hoort gewoon in die ochtendshow.

0: Dat allemaal op zaterdag 26 september. Jawel.
1: Maar je moet er wel vroeg je bed vooruit. Zo, die zit.
0: Ja, dat valt best mee, hè.
2: Oh. 12-2-4.
0: Druk een verkeerde jingle in. Ik denk, wat gebeurt er nou allemaal? Ik moest deze hebben.
3: Do you remember? Deze gouden ouwe nog.
4: Gouden ouwe.
0: Terug naar de jaren 70. Jim Crossey en Bad Bad Leroy Brown. Kom er gezellig bij, geef het door, hè. Radio 1224.nl. Goedemorgen.

0: Even lekker terug in de tuin met Jim José. En dat allemaal met Bad Leroy Brown.
1: De

Zal lekker naar de wekker. Namens bro Robbie de Groot rijden we mee. Jim Steinman. En dat allemaal met Rock and Roll Dreams Come True. En jouw verzoekplaten, ze komen er zo dadelijk aan. Hè. We gaan ze echt voor jou meedraaien. Hier op 1224. Gaan we allemaal doen naar de plaat van Cadans. Die je nu hoort. Prachtig mooi geluid. Ze hebben het over... In het donker.

lekker, hè? Even terug in de tijd met een oudje van Hank B. Memphis, die we natuurlijk ook kennen van dat gebeuren van jij daar in de radio. Maar dit was een andere, I Love You Baby. Ook onder andere gezongen door Albert West, dacht ik. Zo dergelijke gebeuren, weet ik het allemaal. Ach ja, mag de pret allemaal niet drukken. Moet allemaal kunnen, ja, op deze zaterdag. Ja toch, niet dan. Goed, 4 minuten over de klok van 9:30 alweer op deze zaterdag de 26e september van het jaar 2026. Leuk dat jij erbij bent. Dit is de meest gevarieerde ochtendshow op de radio. En die hoor je hier. Dat allemaal op radio 12:24.

0: Show.
1: Inderdaad, de ochtendshow. Vanaf 8 uur tot, ja, we gaan het wel zien. Helemaal leuk dat je erbij bent.
2: Ja, jij.
1: Ja, ik heb het tegen jou. Ja. Ik zeg nogmaals tegen jou. Welkom. Hey, we gaan ze erbij halen. De platen die jij hebt aangevraagd. Via onze verzoekbox. Radio1224.nl. Of natuurlijk via onze WhatsApp. 06-244-95564. Maar ja, nou geef ik allemaal deze dingen aan. Hè? De website en de WhatsApp. En dan komen ze nog langs andere wegen, komen de plaatjes binnen. Ja, ja, dat is lachen. Dat is lachen, ja. Dat is echt lachen. Via Messenger, en weet het allemaal. Via mijn privé WhatsApp ook al, ja. Ach ja, mag de pret dan niet drukken, hoor. We gaan ze er gewoon bij halen. Maar je moet wel even wachten, hè, ja. Ja, want sommigen komen gewoon via een briefkaart nog binnen. Hè? Ja, ken je dat nog, een briefkaart? Daar moest je voor vroeger, hè? Ja, postzegeltje op plakken.
3: Niet likken!
1: Ja, maar je moest wel likken. Anders bleef een plakketje niet zitten. Ach ja. Goed, we gaan de verzoekplaat erbij halen. Dan zal ik eerst even een ander tuentje erbij halen. Dan moet ik even kijken wat we allemaal weer hebben. Hè? Ja, even kijken. Nou, dan gaan we deze maar pakken. Hè? Ja. Sodemieter deze op. Zo. Hoppakee, die sodemieter op en dan pakken we deze. Hè? Ja. Dan gaan we de verzoekplaten erbij halen. Hè? De verzoekplaten waar jij op zit te wachten. Hè? Ja. Ah, nou, eens kijken.
4: En dan nu een verzoekplaat.
1: Ja, we gaan een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Amsterdam. Ja, ze hing vandaag niet aan de telefoon, maar wel via de verzoekbox. Via onze chatpagina vroeg zij een plaatje aan. Ze schrijft, goedemorgen George. Doe maar even een mooie plaat van Robert Long. En doe er ook maar eentje van Benny Nijman. Ja, ik kan nog niet zeggen wat ik wil. Hè. De titels en dat soort dingen, want mijn schijfje werkt nog niet. Maar zoek maar iets moois uit. Dat allemaal voor iedereen en allemaal namens Gerda vanuit Amsterdam. Nou Gerda, ze komen eraan. Zo dadelijk Benny Nijman. Maar nu is een oudje...

0: ook mag niet meezingen. Klinkt al zo vals, hè? Leuke plaat, Robert Long namens Gerda en I Love You So.
1: En deze is op verzoek.

hoop dat de plaatjes een beetje in de smaak zijn gevallen bij onze Gerda. Ja, het is een wat onbekendere van Benny Nijman, hè. Hij kraakt ook wel een beetje, ja, wordt weinig gedraaid. Dus de B-kant van de single, Ik Weet Niet Hoe. Prachtig geluid. Ik zeg niet dat ik van je hou. Hier op 1224.

0: Gerda is ook lekker aan het genieten, hè? Ja. Ze schrijft al. Oh, zo mooi. Ik wil naar huis. Ja, I wanna go home. Oftewel Detroit City. You're the year, Tom Jones. Dat allemaal vanuit Studio 16. Goedemorgen.
1: Het is niet wat je nu wil horen.
0: Oh nee.
1: Want het doet zo'n pijn aan die oren.
0: Dat snap ik.
1: En je baalt als een stekker.
0: Elke dag weer die wekker.

0: Inderdaad, je bent al te laat hoor, ja. We zijn al 2 uur bezig met de ochtendshow hier op 1224. Hey, goedemorgen.
1: Haha, wat gaan we nu doen?
2: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: We gaan weer een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar het mooie Gouda toe. Zeg een hele goedemorgen tegen Arie. Ja, ja, hij is er ook gezellig bij. Arie. Loen de Jong, hè. Oftewel de Lonely. Maar dan moet ik natuurlijk wel even die wolven bijhalen, hè. Ja. Ja, ja. Hij zit lekker te genieten. Hij schrijft deze kant op. Hé, grote vriend, ze klinken weer goud. Ga zo door, kerel. Hé, Arie, dankjewel. En je vroeg of ik even een plaatje mee wou draaien van niemand minder dan Bjorn, hè? Ja, onze grote Belgische vriend. Ook een persoonlijke vriend geworden zo langzamerhand, hè? Ja. Hij zei, ja, maak er zelf maar een keusje van. Oké, nou gaan we ook doen, hè. Zie hoe mooi het leven is.
1: Hoe zeg je dat nou weer?
0: Zie hoe mooi het leven is. Ja, dat klinkt beter, hè. Hey Arie, dankjewel. Hij gaat die kant op komen. En een hele fijne zaterdag voor jou.
3: Uitslapen is voor mietjes.
4: Radio 1224.

0: Ja, zaterdag de 26e september. Je luistert naar 12:24 in de ochtendshow. En we gaan even kijken, want... Nou, volgens mij heb ik een berichtje binnen.
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: Nou, we gaan een verzoekplaatje erbij halen. Ja, want ze komen gezellig binnen. We gaan even naar Oene. Oene, waar ligt daar? Moet ik even zoeken hoor, mijn telepathie is niet zo goed, hè. Moet even kijken. Mijn topografie gebeuren, ja, daar ben ik niet zo van op de hoogte, hoor. Ik heb alvast moeite om hier af en toe de weg in huis te vinden. Naar de platenbakken toe, dat soort dingen. Maar George, een hele goede morgen daar aan die kant. Als het even gezellig mee te luisteren.
2: Via het internet.
0: Je weet wel, hè? Dat gaat via zo'n kabeltje. Ja. En George, een hele goede morgen aan die kant. Of ik even een mooie plaat mee wou draaien. Van Laura Tesora. Een Shining. Nooit van gehoord. Maar ja, datzelfde met de woonplaat. Ze zetten me allemaal wel weer lekker, hoor. Ja, ja. Maar we doen ons best. Want jij vraagt en wij draaien. En dan gaan we gewoon gezellig op zoek, hè. Ja, ja. Dus, maar we hebben het ondertussen gevonden, hoor, George. Dus hij gaat er lekker aankomen aan die kant. Ik zou zeggen, geniet ervan. Want de plaat komt eraan. Laura Tesora. En dat allemaal met Shining.
3: Van Nederlandstalig. Tot Duitse slagers.
4: Schön ist es auf der Welt zu sein.
3: Van Spaanse gitaren.

0: Oh, die klonk lekker, Sjors. Ja, dankjewel. We hebben er meegedraaid voor iedereen en allemaal namens Sjors. Deze van Laura Tesoro. En die had het allemaal over Shining.
1: En deze is speciaal voor jou.
2: Radio 1224.

0: Ook alweer een tijdje geleden hè, dat je deze gehoord hebt. Hè. Nou, Van Dongen die draait ze wel op de zaterdag. Attention! Give you the best I can. Uit 2024, je hoorde Grasshop.
1: De mooiste. Knalhard op je radio. Dit is georgevandongen.nl. Goedemorgen.
0: Straks gaan we weer verder hoor met de overzoekplaatjes. Hè. Moet ze er even bij zoeken.

0: onze Robert Platen. Gewoon van de grammofoon en doe met me wat je wilt. Ja, zoiets dergelijks, hè. Ach ja, even kijken.
1: Wakker worden. Wakker worden. Met George van Dongen.
0: We gaan even een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we naar Wapenveld toe, hè. Oh jee, jongens, oh jee. Maar dan onze Robert-Jan, hè. Die is weer druk lekker bezig, hè. Ja, hij schrijft erbij. Draai maar even een mooitje mee van Henk Wijngaard. Hij staat aan hier met de werkzaamheden hier, hè. Ja. Laat het allemaal weer doen, hè. Ja. Hem kennende zit hij gewoon weer achter zijn computertje. Een beetje jingeltjes te maken, hè. Want als hij hier op een gegeven ogenblik een tegel of een plank moet pakken. Ja, en hij staat rechtop.
2: Oh, dat doet pijn.
0: Ja, dat bedoel ik, hè. Nee, kerel, heel veel succes daar, hè. Ziet er al toppie uit, hè. De man is druk aan het verbouwen daar, hè. Ja, ben ook benieuwd of hij de studio gaat verbouwen. Hé, Henk Wijngaard, wel toepasselijk voor hem. Nou ja, er is meer toepasselijk voor hem, hè. Luister maar goed, Robert.
3: Leuk, gezellig, de zaterdag beunaasdag.
0: En niet te zwaar tillen, hè? Laat dat maar een ander doen, hè? Hé, kerel, beun de beun.

dat was een mooi plaatje. Nu gaan we luisteren naar een ander mooi plaatje.

even meegedraaid, hè, voor onze klussen daar. Onze Robert Jan, hè, ja, oftewel Atlantis. Hè, ja, je hoort hem zo af en toe eens voorbij komen als hij weer een beetje tijd heeft of wat dan ook. Maar vooral op de zondag, hè, tussen 1 en 2 uur, dan is hij er altijd weer even met een uurtje met. Zijn weer benieuwd wie er morgen weer de speciale artiest is met een uurtje met. Natuurlijk, en daarna onze Klaas vanuit de Noordzee Studio, hè, gezellig te Ede. Maar onze Robert Jan, elke zondag tussen 1 en 2 uur, dat allemaal met een uurtje met. Ja, dan heeft hij even een momentje, dan mag die weer eventjes. Jouw verzoekplaten, ze gaan er straks allemaal nog aankomen, hoor. Je hoeft niet weg te lopen, je mag gewoon lekker blijven. Want wij zijn tenslotte die oud-radiopiraten van vroeger, hè. Die doen het nog steeds voor jou. Alleen nou niet meer vanuit een schuurtje, gewoon vanaf zolder, hè. Nogmaals, goedemorgen en welkom.

0: altijd zo gezellig, hè?
1: Nieuw. Dit is de paniekplaats.

0: Zo lekker, hè? Deze van Fuzzy Marel, de nieuwste tot de morgenlacht. Misschien ga ik straks de originele Engelse uit de jaren 70 nog even meedraaien voor jou. Van Donny Hightower was dat, hè? Ja. Deze van Suzy, die klinkt wel zo lekker, hè? Ja. Ik kan ook zo langzamerhand wel zeggen, de vriendin van Lady Miranda zo, hè? Van Studio 16, hè? Ah, leuk mens. Ah, schat van een vrouw ook. Goed, we gaan ze er weer even bij halen, want jij bent er nog steeds bij. Dit is de plek voor wat gezelligheid. Radio 1224 met Van Dongen. Ja, nou, tot een uurtje of 2:30. Nou, moet je even kijken. Het kan ook zijn dat het opeens 12 uur verkeerd gaat. Hè? Ja, je weet maar nooit met Van Dongen. Ja. Ach ja. Ah, de zoon is ook wakker. Wat zei je nou, koffie? Ja, lekker. Ik heb hier een bakje staan, maar die is leeg. Goed, we gaan even kijken. Ja. Dan gaan mijn nichtje er even bij halen.
1: Daar is er een. Even een zoekplaatje.
0: Nou, die zit ergens nou in Engeland, hè? Ja. Maar ook een verhaal apart, hoor. Mijn broer Robbie de Groot. Ja, dit was zijn dochter Jessica die je hoorde. Die heeft hij in Engeland gezet. Hij heeft daar een Peugeot uit 1936, geloof ik. Valt helemaal uit elkaar en daar is hij mee in Engeland gaan rijden. Ja, snap je hem? Snap je hem? Ja, hij rijdt echt zo'n... Ja, het rammelt wel van alle kanten. Oh ja, wacht even, voordat we met die verzoek gaan, hè. Ja, en dan voelt hij zich in die auto, ja. Hoor eens, hoor eens. Ja, alles gecheckt, daar gaat hij, hoor. Let op!

0: 15 miles per uur, hè? Ja, ja. Harder gaat dat ding niet, hè? Komt-ie aan! Oh, lekker. Voor de mensen die denken van, wat heeft hij nou weer? Dat is een hele oude Formule 1-tune van de RTL toen nog. Ja, Robbie de Groot in de Formule 1-show, hè? Ja, ja. Ach ja, mag de pret al niet drukken, hè? Dat moet kunnen, hè? Maar waar waren we gebleven, hè? Ja, bij het nichtje Jessica, hè?
1: Daar is er een. Even zoekplaatje.
0: Ja, die is aan het studeren daar in Engeland, hè? Ja. Nou, Robbie is ondertussen wel weer veilig terug, hoor, in Nederland, hè? Ja. Was even wennen voor hem, hè? Ja. Hier moet hij rechts rijden, daar was het links. Dus, ja. Maar we gaan een verzoekplaat erbij halen. Volgens mij gaan we naar een vrije vogel toe, als ik mij goed heb. Daar in Gouda. Hi, Ronald. Goedemorgen, kerel daar aan die kant, hè. Hij schrijft deze kant op. Hey, draai maar even een mooi plaatje mee voor jullie allemaal. En voor de luisteraars natuurlijk.
2: Ja, en voor jullie.
0: En niet te vergeten, die druk te maken van een Robbie de Groot, hè. Doe maar even een lekker nummertje uit de jaren 70.
2: If I Have Words.
0: Ja, 1977 alweer, Ronald. Dus gaat lekker. Hé, maar die hebben klaar liggen. En die gaan we natuurlijk ten gehore brengen voor iedereen allemaal. Hé, kerel daar in het mooie Gouda, dank je wel voor het aanvragen. En geniet ermee, hè. Even lekker terug in de tijd, hier op 12.24. Yvonne Keely en Scott Fitzgerald, If I Had Words.

0: Zo even lekker op verzoek gedraaid. 1977 alweer. Deze van Scott Fitzgerald. Samen met Yvonne Killy. En If I Had Words. Even kijken wat... ik was even afgeleid. Ja, kan... nou ja, goed. We gaan even een lekkere gouden ouwe draaien.
1: Met het verkeerde been je bed uit.
0: Ja.
1: Met een goede ochtendshow je dag in.
0: Oh, deze
2: zo!
0: Is...
2: Ja. Dit is leuk.
0: Ja, inderdaad. Hè.

0: Even lekker terug naar de jaren 70 hier op 12.24 en een oudje van Fleetwood Mac. Ja, ja. Stuurden we even richting Gouda, naar Ronald toe. Ja, ja. Een vrije keusplaatje, de Go Your Own Way.
1: Goedemorgen.
2: Radio 12.24.
0: Straks nog meer verzoekplaten na deze Songs for Play and Background. Ik zeg tegen jou, goedemorgen!

0: Hij was eerder...
1: Ik wou eerst zeggen, hij is eerder afgelopen, dan was hij nog niet klaar. Hè? Nee. Even kijken, wat hebben we nu? Ik zat eventjes niet op te letten. Nee, ik was weer even een klein beetje aan het typelen in de WhatsApp-gebeuren groep. Ja, want daarlangs kun je ook een verzoekplaatje aanvragen. Hè? Ik zal eerst even kijken of ik ergens een leuk tjoentje heb. Even kijken, hij staat verkeerd ingesteld. En dan moet ik deze... Kijk, dan hoor je me klikken. Hè? Kijk, dan doe ik even niks en dan doe ik even gewoon... Zie je, hoor je klikken? Ja. Maar je hoort geen muziek. Nee, die moet ik niet klikken. Die moet ik gewoon in de player zetten. Hè? Ja, ja. Die moet ik gewoon slepen. Hè? Die hoef ik niet aan te klikken. Nee. Ik ben ook een echte klikspaan. Hè? Ja, ja. Het tot-al. Het tot-al. Het tot-al. Ja, ja, ja, ja. Haha. Kwart voor elf. Oh, hallo. Lag een beetje verslopt, hè? Kwart voor elf alweer bijna op deze zaterdag, de 26e september van het jaar 2026. En leuk dat je er nog steeds bij bent, dat jij luistert naar die ochtendshow hier op 1224. Elke zaterdag weer voor jou vanaf 8 uur. En verzoekplaten, ik zou zeggen, vraag ze gezellig aan. In alle kleuren, in alle maten, in alle stijlen. Laat ze maar binnenkomen, daag me maar uit. Hè. Radio1224.nl, daar langs kun je ze aanvragen. En anders gewoon even een WhatsAppje. 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. Gezellig voor jou hier op 1224, hè, de ochtendshow. Maar vandaag een XXXXXL-uitvoering. Ja, dat is weer eens wat anders, hè. Ach ja, dan mag de pret al niet lukken. Even kijken, wat hebben wij nou? Oh, dat is ook best wel leuk. Dat is ook best wel leuk. Dat is ook... Oh, ik heb zoveel leuke platen weer voor jou klaarstaan. En natuurlijk jouw verzoekplaten. Hé, hey, die ga ik nog even bijzoeken, want... sommige wil ik toch gewoon van het vinyl af kunnen draaien, hè. Maar je kan ze nog steeds aanvragen. Radio1224.nl. Voor jou en voor mij met veel plezier. Dit is 1224.

0: altijd wel een van mijn favoriete bandjes geweest, hè? Abba, Agnetha, Björn, Benny en Anna Frida. Uit Zweden kwamen zij, hè? En nee, het ging niet om die blonde Agnetha. Ik vond gewoon de muziek lekker, hè? The Dancing Queen, we gingen even lekker terug uit 1976.
1: Wij halen het maximale uit je radio. Het maximale uit je radio. Nergens hoor je zoveel lekkere muziek.

0: Nou, hey, Richard, hoort dat nou eens? Onze Richard van der Weijden en Oh Baby Don't Go kwam ook gezellig even voorbij. Hè? Ja. Goedemorgen. Iedereen van harte welkom hier bij de ochtendshow. De gezondheid. Zit zomaar iemand even onbeleefd door mijn radioprogramma? Wie is daar? Hallo, is daar iemand? Hoe is dat boven dan? Oh, de koffieboy. Ja, jongen.
1: Trommels.
0: Ik krijg allemaal van die rare dingen dit in. Goed, we gaan weer even kijken.
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, we gaan een verzoekplaat erbij halen, want daar zitten we tenslotte voor, hè? Ja, om deze weg te draaien voor jou. We gaan even gezellig naar Montfort. Linschoten, Utrecht, hè? Ja, Ronald Huisman. Nou, we zijn vandaag van de Ronaldjes, hè? Ja. Goedemorgen, Ronald. Of ik even het plaatje mee wou draaien. Ja, hij zit gezellig mee te luisteren via de Middelgolf. Hij vraagt even een plaat aan voor het gehele team van Radio 1224. Of ik even de plaat mee wou draaien van Wilfred Gené. En zomaar een avond in de kroeg. Hey Ronald, gaan we natuurlijk erbij halen. En die gaan we tenslotte ter gehoren brengen. Dat allemaal uit naam van Ronald Huisman, hè. Ronald, luister mee, komt ie aan. En jij kan ze nog steeds aanvragen via radio1224.nl.

klinkt hij ook lekker, hè? De maxi-uitvoering, hè? Gewoon van de filmafoon. Madonna. En Material Girl hier op 12.24. Klaar. Oh nee, nog niet. Duur nog even. Als retourtje gestuurd naar Ronald Huisman. Ik hoop dat hij in de smaak is gevallen, Ronald. Anders hoor ik het wel, hè. Hij is lekker, hè? Maar hij kraakt alleen een beetje. Zo langzamerhand gaat hij het etiketje in, hè? Ja, zo'n 12 inch, hè? Een maxi-uitvoering hoorde je hier op 12.24. Nou, kijk even een berichtje van onze Egbert. Ja, ons tulpie. Ja, de zwarte tulp. Hij zei, oh man, dikke polka. Nou, vooruit dan!

Even meegedraaid voor onze Egbert, hè, onze zwarte tulp. Hè. Hij was er gisteren, geloof ik weer. Maar ja, ik heb moeten werken, dus ik heb hem niet mee kunnen beleven. Hè. Nee, ze gaan allemaal af en toe zo draaien als ik moet werken. Ja, en daar moet ik helaas luisteren naar. Ja, daar moet ik naar luisteren. Ja. En dat was gisteravond ook zo erg. Ja, dan heb je hem aan en dan heb je de schoonmaakdienst. Dus dan ben je alles aan het schoonmaken. En ik kan, dan sta je met zo'n waterlansen en dergelijke. Sta je mee in je handen, krijg je opeens het nieuws. Ja, en dan de Formule 1. De uitslag van de kwalificatie. Ik denk, nee! Had ik weer. Jongen. Ach ja. Gingen ze mij verblijden met de uitslag van de kwalificatie. Nou ja.

0: 2-4. We gaan nog een keertje naar Studio The Lonely Wolf daar in Gouda. Ik even een plaatje mee wou draaien van Samuel Wilton en Boom. Nou, dat gebeurt van alles en nog wat dan, hè, met Boom. Ik kan alleen maar zeggen dan, Boom!
1: Gloeiende, gloeiende, gloeiende.
0: Ja, inderdaad. Hé, hey, Arie, we hebben hem klaarstaan.
2: En we gaan hem lekker meedraaien voor jou. Ik zou zeggen, geniet er lekker van.
0: Samuel Wilton, hè. Even kijken hoe die begint, hoor. Ja, dat weet ik niet. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, dat klinkt wel lekker, hè. Ja, ja, ja. Nou, vooruit, geniet ervan.
1: Wauw!

0: En toen was goed, ik had niks klaarstaan voor de rest. Ik was even bezig met andere dingen. Onder andere die, ja, dat kan toch gebeuren. Ja, dat doet zeer.
1: Radio 12B4, de mooiste hits. Gooi je hier.

0: net een brief van jullie gekregen uit het buitenbos. Daar vraagt iemand een plaat aan. Kunnen jullie die misschien even draaien?
1: Nou, ik ga mijn best doen, oom Gerrit. Ik ga mijn best doen, hè, ja. Want er wordt er eentje aangevraagd van Fransje Bauer en iets met chocolade, hè.

Ja, dat is dan minder, hè? Ja. Ach ja, ja, ik kan er voor de rest ook niks aan doen, hè? Nee. Moeten we het gewoon maar even met een empaar draaitje doen, hè? Ja. En die vraagt de plaat dan allemaal aan. We gaan even gezellig naar Oudenaarde toe. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen Wivine. En Wivine die schrijft deze kant op. Hey, goedemorgen allemaal. Ja, ik ben er wat later erbij gekomen. Maar graag zou ik een plaatje aan willen vragen voor iedereen die luistert. Plaatje van Frans Bauer en je hart is net als chocolade. En Wivine die hebben we natuurlijk gevonden. En die gaan we natuurlijk ook ten gehore brengen. En Wivine geniet er lekker van daar in het mooie Oudenaarde. Een plaatje Fransje Bauer draaien we ook speciaal voor jou mee.

0: Wij draaien zulke hete tracks. Zelfs de chocoladeletters smelten.
1: Dit is de Ochtendshow op 1224.
2: Nieuw.

0: Dankjewel, Vivine, voor het, het aangeven dat onze Zemino Rossi weer een nieuwe hit heeft gemaakt. Dat komt meer Spanisch voor. Draaien we gelijk even retour naar onze Vivine. Daar in het mooie Oudenaarde.
1: Tegen wie heeft hij het?
2: Oh, dat wil je niet weten.
0: Inderdaad, dat wil je echt niet weten. Ik heb het eigenlijk tegen niemand, hè? Nee. Maar voor degene die denken van, hé, waar is Lady Miranda? Helaas, die is aan het werken. Dus eventjes geen Lady Miranda, maar je doet het met Van Dongen. Maar toch even haar liedje, hè? Ja.

ik druk de verkeerde. Oh, daar gaat die dingen even kijken. Miranda-song. Oh jee, dat heb je als die dingen even kijken. Oh jee, jongens. Wat heb ik nou weer? Oh ja, hier moet ik hem hebben. Ja, nou ja, even kijken. Waar waren we hier ongeveer? Hè? Wij halen

Ja, helaas is er vandaag niet, hè? Nee, en druk dan ik weer verkeerde plaatje. Ja, dat komt. Deze track moet ik in een aparte player afdraaien, want Federal DJ die accepteert hem niet. Geeft een error. Hoe dat komt, ik weet het niet, hoor. Maar vooruit. Even voor de Belgische luisteraartjes. Goedemorgen, leuk dat jullie erbij zijn. Voor jullie nu de 80 kusten. Dit is Susie Marel.

0: Goed, hebben we ook weer gehad, ja.
1: Jos, ga je nu ook een leuk kerstplaatje draaien?
0: Jongen, jongen, nou vooruit dan.
1: Yippie.
2: Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Radio 1224. Hele fijne kerst.

0: kerst en een gelukkig nieuwjaar.
1: Ja, je kunt het verwachten. Ik word langs alle kanten als oude gek uitgemaakt. Hier ook een berichtje. Mooie gek. Van de week bijna net zo warm als in Egypte. Ja, 28 graden en we gaan een kerstplaatje draaien. Ja. Moet toch kunnen? Ja, toch niet dan? De leukste hit. Beleef je hier op 1224. Met de grote gek achter de microfoon en achter de knopjes. Van Dongen is de naam voor degenen die mij nog niet kennen. Nog even de beste wens hè, voor het jaar 2026. Hè? Ja. Onze Gerda ook al van hallo George. De tijd gaat al zo snel. Ja, voor je het weet is Pasen. Hè? Ja. Krijg je die andere geluiden?
2: Joehoe, vrolijk Pasen! Het is pas kerst.
1: Ja, inderdaad. Laten we eerst nog maar even genieten hè, van die zomertijd. Hè. Nog eventjes een maandje geloof ik. Hè, ja. Dan gaat die klok ook alweer een uur terug. Hè, ja. Dan gaan we de wintertijd in. Ja. Dat is ook wel eens lekker, hè, de wintertijd. Ik ook altijd wel weer wat hebben, hè. Ja, de herfst, dat is het minst, hè. Ja, dat is altijd zo'n depressieve maand. Maar de zomer... De lente, het voorjaar. Het voorjaar en de winter, dat zijn toch wel mijn favorieten, hè. Maar dan moet het niet zo guur zijn, hè. Nee, dan moet wel gewoon lekker sneeuw. Geen wind. Want dan wordt het al gevoelstemperatuur wordt al zo koud. Maar gewoon, het mag voor mij wel vriezen, maar geen wind erbij. Gewoon een windkrachtje 1, een windkrachtje 2. Dat is gewoon lekker. Zonnetje erbij, pak sneeuw. Haha, sleetje rijden. Ja, gezellig, hè. Ja, ik krijg altijd dan, Het heeft wel wat. Ja, sommigen vinden het altijd een ellende. Gladheid en dat soort dingen van, hallo. Hoe deed men dat in de jaren 50? Toen hadden we nog geen rollators. Toen hadden we nog geen sneeuwbanden en sneeuwkettingen. En weet ik het allemaal. En men ging er ook gewoon doorheen, hè. Ja. Mekaar nou gewoon allemaal een beetje helpen en het stoepje schoonhouden, dan is er niks aan de hand. Hè. Dat doen we hier in de straat ook. Hè. Maken we allemaal onze stroep schoon. Een beetje zout eroverheen en klaar. Ja, dan kennen de oudjes ook een beetje op het gemak rondlopen. Nou ja, meer rondkruipen. Ja. Zo snel gaat het niet meer. Hè. Hey, we gaan straks weer wat verzoekplaten erbij halen, want dan zit jij op te wachten. Dan dat geklets van Dongen. Hè. Zeg niks voor niks ook, hè. Zoiets van...
3: Meer muziek.
1: Nou, laten we dan maar even die tijd op gaan zoeken, hè.

0: was heel wat anders dan die zomertijd van vader Abraham en Mieke. Ja. Even een klein beetje Vlaams, een klein beetje Nederlands. En dat mixten we dus door elkaar en dat allemaal met wintertijd. Jawel! En je luistert nog steeds Radio 1224 met Van Dongen achter de microfoon en achter de knopjes. Het is tijd voor een lekkere oude meukplaat.
1: Oude meuk, oude meuk, oude meuk, meuk, meuk, oude meuk, oude meuk, oude meuk, meuk, meuk, oude meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, meuk, hele oude meuk, meuk, meuk, oude meuk. Altijd leuk.
2: Hier. Hoor je de meest vergeten muziek.

Ja, we moeten er nog even van gaan genieten, hè? Ja, zolang het er nog is. Die warmte. Voor je het weet is het voorbij, hè? Het is weer voorbij, die mooie zomer. Je hoorde Gerard Cox hier op 12.24.

Inderdaad, helaas geen Lady Miranda vandaag. Maar van Dongen tot aan de klok van 14:30. Vanuit studio op 16. Ja, hallo. Hallo Van Dongen, dat klinkt toch voor geen meter, man. Wat je daar weer... ach, ja. Wordt hem allemaal te veel. En dan moet je blijven luisteren tot 14:30. Met Van Dongen. En de Bengals, Walk Like an Egyptian. Oh.

0: Ja, walk like an Egyptian, hè, ja. Onze Egbert de Zwarte Tulp gaat naar je gisteren toe. Hij heeft weer geboekt, hoor. Was die hem al lopen? Als een Egyptenaar. Zo links, rechts, links, rechts.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. Dat bedoel ik, hè.
0: Ja, nou, ik wil die beelden wel zien, hoor. Ja. Jij ook? Inderdaad. Wel geinig geworden, hè.

0: Ik hoop niet dat je dit weer krijgt. Jongen, jongen, jongen. Nou ja, walk like an Egypt. Hallo, ben ik nog te verstaan? Hallo!
1: Dit is Radio 1224 via de middengolf op...

0: lekker hè, deze van Santiano en San Malo. Waar is dat nou weer? Komt weer een auto voorbij. Ja, ja. Nog meer auto's. Hallo zeg, jongen. Au.
1: Toet.
0: Ah, we gaan even lekker scheuren. Dat doen we richting Veenendaal. We zeggen natuurlijk ook een hele goede morgen tegen Anna Hensen. Ja, ja, ze is er lekker bij, hè. Goedemorgen, Anna. Hallo. Goedemorgen, Anna. Anna. Hallo. Oh, begin ze terug te kletsen. Ja. Ah, dat is altijd leuk, hè? We beginnen zo opeens tegen de boog. Nou ja. Hey, we gaan even gezellig een verzoekplaatje wegdraaien. Namens Anna Hensen uit het mooie Veenendaal, hè? Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Voor Miranda. En voor ons samen. En iedereen natuurlijk die meeluistert, hè? Even een mooi plaatje. Zo'n plaatje om even lekker samen te knuffelen, hè? Een knuffelplaat. Dat staat er niet bij, hoor. Anna die denkt ook al van, wat leest die nou allemaal op? Dat heb ik niet geschreven, hè? Nee. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Het is meer, Maar ja, ik vond het gewoon even leuk, hè. Hey Anna, we gaan een leuke plaat meedraaien. Ik zou zeggen, geniet ervan. Want dit is Jannes.
2: Goedemorgen.

0: Onze hits gaan met je mee. Waar je ook bent. 100% hits.
1: Jij vraagt, wij draaien.
2: Radio 1224.

0: ergens aan denken. Ergens aan denken. Maar deze draaiden we speciaal even mee voor Ada Hense. Henk Bernard. En kon jij hier nog maar een keer zijn? Vanuit Studio 16 sturen we die richting Veenendaal.
1: Radio 12 P4.
2: Ik weet echt.

0: Lekker eens een volkaatje ertussendoor van Flado Kumpan en Zwiftena Polka of zoiets dergelijks. Nou ja, je zal het maar moeten doen, hè.
1: Hey, goedemorgen.
2: George van Dongen.
0: Hey, het is goedemorgen, van Dongen, het is goedemiddag, hè, ja.
3: Radio 12.

0: op 12.24. Dat allemaal met een hitmedley, hè? Ja. Moet Lady Miranda weten. Ja, hij is nog niet aangepast. Er staat nog geen Belg achter, hè? Ja, normale haartracks zetten we tussen aanhalingstekens Belg. Dan weten we in ieder geval dat het over een Belgisch-Vlaamse productie zijn, hè? Voor de mensen die zojuist ingeschakeld zijn, goedemiddag. Helaas geen Lady Miranda deze zaterdagmiddag. Op de Vlaamse Tour, nee. Helaas is aan het werken, dus ja. We gaan die dingetjes eventjes voor, hè, voor de hobby. Ja, we moeten toch centjes op tafel komen, hè, aangezien Verdongen dan lekker thuis zit. Ja, wil niet zeggen dat Verdongen niet werkt, hoor, nee. Ik werk ook 4 dagen in de week. Maandag, dinsdag. Oh nee, daar ben ik aanwezig, hè, ja. Woensdag ben ik sowieso thuis. En donderdag, ja, nou ja, dan doe ik wat. Tenminste, probeer ik. En vrijdag zijn we alweer aan het afbouwen, hè? Ja, voor het weekend, hè? Ja. Dus ja, ik heb mijn tijd alweer gehad, hè? Ik zit alweer bijna 40 jaar bij datzelfde. Dus nou is het tijd voor de jeugd, hè? Ja. Maar ja, als je ziet wat dat... Nou ja, goed, hè. Oké, we gaan even kijken, hè? Ja. Wat is dat?
1: Je hebt een nieuwe e-mail.
2: Dan moet je wel even lezen.
0: Jo, dan gaan we even lezen. Even kijken.
3: Daar is er een. Even een verzoekplaatje.
0: Oh, er is weer een verzoekplaatje binnengekomen. Oh, dan moeten we even een verzoekplaatje erbij halen. Dus even kijken. Oh, yeah. Hoppakee, we pakken dat papiertje erbij. Want het is allemaal via de mail. Moeten we even uitprinten.

0: even naar... Oh, daar staat er niet bij. We zeggen wel een hele goede middag tegen Jannie Albers. Jannie, goedemiddag en leuk dat je erbij bent. Of ik even een paar plaatjes mee wou draaien. Ja. Oh, ze zit op het ogenblik in Wamel. Ja, ze zit in Wamel op de markt. Oh, gezellig. Wat voor markt is het, Jannie? Ja, dat weet ik niet. Ondertussen is ze misschien wel weer gelopen naar de andere kant van, weet ik het, van het land. Ja. Hey, maar onze Jannie is ook lekker aan het luisteren naar de gezellige muziekjes. En of ik even een leuke plaat mee wou draaien. Of een mooie plaat, wat dan ook. Nou, ik heb er twee opgezocht, Jannie. Ze komen alle twee van de grammofoonspeler af. Nou, de ene noemt het de draaitafel, de andere noemt het de pick-up, de andere noemt het de plaatjespeler. Maar we hebben in ieder geval twee van die oude geweldige singeltjes erop gelegd. Ze komen toevallig alle twee van het Decca-label af. Welke is nou ouder? Is plaat 1 ouder? Is plaat 2 ouder?
1: Ja, nee!
0: Moet ik even opzoeken. Durf het niet te zeggen. Of zelf de periode? Ja, maar goed. Maar wel twee prachtige platen. Hey Jannie, dankjewel voor het aanvragen van de plaatjes. We gaan ze erbij halen. Zo dadelijk een oudje van de Blue Diamonds en Ramona. De originele uitvoering, hè, want die vind ik toch wel het mooiste. Hè? Maar we beginnen met een oudje van Engelbert Humperdinck. Die is zo mooi, die kennen we allemaal. Guilty Pleasure. Please release me.
2: Jij vraagt, wij draaien. Radio 1224.

Even meegedraaid voor Jannie Albers. Ja, ja, die lekker gewoon gezellig op de markt aan het rondstruinen is. Hè. Ja, dat kan ook gebeuren. Hè. Dat moet ook kunnen. Hele fijne dag aan die kant, Jannie. En dank je wel voor het aanvragen van de platen. Lekker, hè, die gauwouwe. Want ik krijg via Messenger en via de WhatsApp krijg ik allemaal leuke reacties. Van leuke, gezellige, oude plaatjes. Nou, zullen we er dan nog eentje doen? Ik heb er nog eentje liggen. Ja, even lekker terug in de tijd. Dus kijk of je die nog kent. Gaan we gewoon meedraaien. Hier op 1224. Onder het motto van... Ja, wie kent deze nog, hè? Ja, ja. Gewoon van de grammofoon zeg ik nogmaals. Wie kent deze nog?

0: lekker terug in de tijd met een oudje van Connie Francis. En zij had het allemaal over de Stupid Cupid. En daarom zeg ik tegen jou, hallo!
1: Hallo!
2: Jules van Dongen.nl

0: Drie schattige dames, genaamd Luf. Even terug naar 1979 alweer. Ja, het kwam op een idee toen dat ik het nummer van Lindsay draaide. En dat kwam ook voorbij. Maar dat was vorige keer, wanneer was het? 2 weken geleden geloof ik, dat we op de fanmiddag waren van Suzy Marel. Toen moesten we ook aan bepaalde nummers denken. Ik had het er met Vivine nog over, hè? Ja. Onder andere deze. Die kwam ook lekker voorbij. Ik zong het totaal anders, hè. Dit is Bakkara.
1: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud.

0: fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
1: Heeft u ook zo'n angst voor het rijexamen? Bij onze rijschool hoeft u niet bang te zijn. U zakt gegarandeerd. Inlichtingen? Rijschool L de Behanger, Schiedam.
2: Wil jij ook gezellig wakker worden? En wil jij zelf live jouw favoriete plaat aanvragen? Bel dan ook eens naar George van Dongens Lekker naar de Wekker verzoekbox. Elke zaterdag tussen 9 en 10 uur. Bij het geluid van Lekker naar de Wekker. Even wakker worden met jouw favoriete muziek. Want lekker wakker worden, dat doe je bij George van Dongens.

0: fiets maakt. Barstens vol met bouwstoffen zoals ijzer, kalk, staal, noem maar op. En bij ieder tweede pak gratis een bouwvergunning.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: daarna Maria Zimmerman en Liebe Verboten. Oeh, la la la la la la. Zoiets dergelijke. Nou was ik even aan het zoeken naar een bepaalde plaat of wat dan ook. Was iets van Bahama Mama of wat dan ook. Wat krijgen we hier nou weer te horen? Wat is dit nou weer? Ik krijg een of ander oud filmpje of wat dan ook te zien.
1: We zitten wachten op de tweede versie van dit nummer. Bahama Papa of zoiets.
0: Ja, hoe was dat?
1: Die is er nooit gekomen, hè? Alleen maar mama's, hè? Alleen maar de mama's. Oh, heerlijke muziek natuurlijk, hè? Van William. Ja, wie kent ze nou niet, hè? Wat zei je?
0: Is dat een of andere demo die ze opgestuurd hebben? Het klinkt allemaal zo hol.
2: Hoe kom jij daar dan weer aan?
0: Ja, dat is nog steeds een van mijn filmpjes.
2: Oh.
0: Nou, even voor de mensen. Ja, dat is mijn broer Robbie de Groot, die even aan de andere kant hoort.
2: Ja, en hele goede middag allemaal.
0: Ja, voor het eerst hier op 12.24, geloof ik.
2: Is dat zo?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Geen idee.
0: Nee, geen idee. Ja, ik weet het ook allemaal niet. Dus,
2: dan weten meteen de mensen hoe ik klink.
0: Ja, nou, laten we het daar maar eventjes niet over hebben.
2: Dan hoef ik al geen demo in te sturen.
0: Inderdaad.
2: Maar deze al afgewezen.
0: Ach ja, dat moet allemaal kunnen.
2: Ja.
0: Ja, dan komen ze straks allemaal weer via de chatbox ook. Hè. Ja, onze Gerda die begint direct al. Is hier wel. Middag, Robbie namens Patricia.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dus dan zal onze Gerda ook wel zo komen. Hè?
2: Lang geleden op de radio.
0: Ja, dat is voor jou heel lang geleden. Ja,
2: vanochtend nog.
0: Oh ja, via de telefoon. Ja. Ah, nou is het geluid beter zeker. Nou, volgende vraag. Oh, dat allemaal op deze zaterdag, de 26e september alweer.
2: Allee, jongens, toch? Dat gaat hard, jongen.
0: Ja, dat is waar. Hey, maar jij had storingsdienst vandaag, toch?
2: Heb.
0: Oh, je hebt storing.
2: Ik heb storing.
0: Nou ja, volgens mij heb je al 59 jaar storing.
2: Ja. Oh. Oei.
0: Ja, nou ja, goed.
2: Ach ja, er zit altijd wel een kink in de kabel.
0: Ja, daarom. Ja, dus, ja. Als we het maar lekker gezellig hebben. Ja, zo is het toch.
2: Ja. Gezelligheid.
0: Ja, daarom. Dus. En je dacht even, bro is aan het draaien, ik ga even lekker op de koffie.
2: Ja, inderdaad.
0: Koffie is op, maar goed.
2: Ja, dat is geen koffie.
0: Ik zal straks even aan Jarno vragen of hij
2: een kopje koffie
0: dingen wil dingen.
2: Een dingen wil doen.
0: Ja, een bakje koffie wil zetten. Ja, moeilijk woord ook, hè, verdomme. Ja, maar heel moeilijk.
2: Ja.
0: Goed.
2: Ongekend.
0: Ja, ach ja.
2: Maar ja, ik kan ook een half uurtje draaien. Kan je zelf koffie zetten.
0: Ja, dat kan ook, ja. Ja, moet ik even kijken of de directie ermee akkoord gaat. Dan krijgen ze gelijk een live demo.
2: Wie is de directie?
0: Ja, die is nou aan het verbouwen, volgens mij. Heel de tuin en weet het allemaal wat hij aan het doen is. Dus,
2: oh.
0: Ja, ik weet van al. Oh. Ja, heel de tuin ligt plat. Heel zijn studio ligt plat. Wat was er nog meer? De bomen lagen eruit. Zijn huis ligt half. Plat, ik weet het allemaal niet waar die mee bezig is.
2: Allemaal gesponsord.
0: Ja, volgens mij wordt het allemaal gesponsord. Ja.
2: Ik hoorde net die sponsoring voorbij komen.
0: Ja, nou lekker toch.
2: Bam, bam, pap. Dan krijg je gratis bouwvergunning.
0: Ja, bouwvergunning. Ja, we hebben nog meer van die dingen. Hè. Die vloerbedekking die is ook best wel leuk.
2: Is ook wel grappig,
0: ja.
3: Wilt u vaste vloerbedekking in uw huiskamer die werkelijk lang meegaat? Asfalt gaat een leven lang mee. Wij asfalteren uw huiskamer van voor tot achter. We hebben diverse soorten. Een voorrangsweg, 750 gulden per vierkante meter inclusief vangrail. Een rijwielpad, 500 gulden. Een zandpad, 35 gulden per kuub. Iedere tiende klant, een gratis vluchtheuvel midden in de kamer. Inlichtingen, Wegenbouwmaatschappij Pleurmanier, Leiden.
0: Nou, je hoort wel dat het nog reclame is vanuit België, hè?
2: Ja, Pleurmanier.
0: Ja, maar je hoort dat het Belgische reclame is, hè? Ze hebben het nog over de gulden tijdperk, hè? Lopen nog achter, hè? Oh nee, daar hadden ze de frangen, hè? Verdorie. Ja, de Belgische frangen hadden ze daar, ja, dat is weer wat anders, ja. Ja, het is omdat het nou allemaal euro's geworden zijn, dus je denkt, ja, het is één pot nat.
2: Ja. Ja, nee, dat klopt.
0: Dus wat we hebben met die pot, hè? Die zijn allemaal nat, hè?
2: Ja.
0: Het is één pot nat.
2: En die andere pot niet. Ach, je zou een relatie hebben.
0: Ja, daarom, ach ja. Laten we maar gauw een plaatje draaien.
2: En hoe zit het met de potvis? Die zijn allemaal nat.
0: Het gaat over niks. Jongen. Ach ja, Dat hebben wij al wel eens meer gedaan, deze soort uitzendingen.
2: Ja. Dus,
0: onzin op de radio.
2: Ja, onzin.
0: Goed, we gaan even lekker terug naar 1977.
2: Oh, 1977? Ja. Een potje vet.
0: Nee, dat niet.
2: Oh.
0: Nee, gewoon een oudje van Smokey voor jou.
2: Hey, dankjewel.
0: Ja.
2: Welke?
0: I'll meet you
2: at midnight.

paniekplaat. Nieuw. Radio 12-2-4. George van Dongen.

0: Hij is lekker, hè? Deze van Gerard Paulsen. Kijk door mijn ogen, gekozen door Verdongen als...
1: Paniekblaas, blaas, blaas, blaas.
0: Inderdaad, hè? Ja. Nou, ik moet nog steeds eens een keer kijken naar een andere tune... wat lekkerder ligt op de achtergrond. We hebben er genoeg, maar als jij hier in de studio bent... of wat dan ook, is zelfs 10 minuten niet lang genoeg. Ja, zeg het maar.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Ik, maar jij kan er ook wel van.
0: Wie?
2: Jij.
0: Ja, ik heb het geleerd van jou.
2: Ja, dat kan niet.
0: Ja, af en toe ben je wel eens een voorbeeld voor mij, maar nou ja...
2: Goed. Ach, ja, joh.
0: Voor de luisteraars die net ingeschakeld zijn, allemaal een hele goede middag. 2 minuten voor de klok van 1 uur. Dit is 12:24 met Van Dongen achter de microfoon. En als gast...
2: Robbie. De Groot. Hoe? De Groot. Groot. Groot.
0: Ja, het galmt lekker.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, wacht
2: in de
0: even.
2: De Groot, uit de Groot.
0: Ja, uit de Groot. Dan moet ik het zo doen. Dan klinkt jouw Groot beter.
2: Echt waar? Oh ja. Robbie uit de Groot.
0: Nou, dan moet ik al die andere knopjes even uitschakelen. Anders gaat alles over die galmmachine heen. Hè? Ja, ja. Goed, ja, bro. Robbie de Groot is even hier lekker in de studio. Die dacht, ik ga een bakje koffie halen bij Van Dongen.
2: Ja, lekker man.
0: Ja, dat is altijd zo leuk. Dat was pas geleden ook weer. Ja. Hè? Dan zien ze de Facebook van Miranda.
2: Ja.
0: Ja, daar staat dan.
2: Ja, ja, ja.
0: Miranda Simons Verschuren. Getrouwd met George Van Dongen. En de zwager heet Robbie de Groot.
2: Ja,
0: ja hallo. Oh, hoe zit dat?
2: Vertel maar.
0: Ja. Ja. Ja. George Van Dongen is een alias. Net zoals Robbie de Groot.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het zijn allemaal aliasen, allemaal radionamen.
2: Allemaal jassen.
0: Ja, allemaal jassen. Oude jas. Ja,
2: oude jas.
0: Nieuwe jas.
2: Alias.
0: Middenklas.
2: Je zal Ali heten. En jas van achteren.
0: Ja. Alias.
2: Alias.
0: Ja. Goed, je zal Robbie heten en de Groot van de achternaam.
2: Ja. Maar ik moet je wel zeggen, ik ben de enige op de hele wereldbol... met die achternaam.
0: Ja.
2: Er is heel echt... Je, ga maar zoeken. Google wordt helemaal gek. Die zet er gewoon een R tussen.
0: Ja, want dan wordt het De Groot. En dat is het niet. Het nee, is De Groot.
2: De Groot.
0: Ja.
2: Dus dat, Google maar.
0: Ja.
2: Robbie De Groot.
0: En dat is... want het was, vroeger was het Electric Robbie.
2: Is
0: het
2: nog steeds.
0: Ja, maar toen op een gegeven moment... Ja, je hebt jaren geleden een periode gehad... en toen kwam die De
2: ja,
0: Groot.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, toen is die naam gekomen.
2: Ja, want het was alleen maar Robbie.
0: Ja.
2: Dus was eerst Ronald.
0: Ja.
2: Ronald van der Velde.
0: Ja, dat was...
2: Nog een achternaam.
0: Ja.
2: Nog een achternaam.
0: Ja, dat was, ook al heel lang geleden. Dat is 2008 geweest, man.
2: Toen ben ik getrouwd met Robbie.
0: Ja.
2: Van der Velde Groot.
0: Ja. Ach ja.
2: Ach ja, joh.
0: Ja, nou ja.
2: Het, verandering van spijs doet eten, hè.
0: Ja, daarom. Dus, maar voor de mensen die denken van, hè... Ja, George. Dat is wel mijn echte naam.
2: Ja.
0: Ja, dus al 61 jaar.
2: Ja.
0: En een paar dagjes.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh, dit is die eerste uitzending, hè?
0: Ja, wat?
2: Als 61.
0: Ja, ja, want vorige week heb ik gezegd de allerlaatste ochtendshow op 60-jarige leeftijd. En zondag ben ik 61, dus...
2: Ja, ja. Ja. Nou, draai dan maar een plaatje van Martha McNeil, zoals de oudjes zongen. Staat hij me aan te kijken?
0: Ja, nee.
2: Ja, dat nummer kreeg
0: ja,
2: ik wel.
0: Ja, dat staat ook op LP ja, alle 13 goed, geloof ik. Oh, nee, op die LP van Mouten McNeil
2: ja,
0: zelf.
2: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ik heb hem zelf ook op vinyl hier staan. Ja. Als het groen is, groen.
2: Die kan jij helemaal meezingen.
0: Help, help. Hij begint weer, hoor. Ja. Goed, maar laten we eerst even kijken.
2: Ik ga je maar even kijken.
0: Oh, ook namens Gerda. Hoi, Robbie.
2: Hoi, Gerda. Hallo.
0: Daar in Amsterdam, joh, gezellig.
2: Ja,
0: ja.
2: Amsterdam-Noord, hè?
0: Is dat Amsterdam-Noord?
2: Ja, ik zeg het. Amsterdam-Noord.
0: Nou, dat zou best kunnen.
2: Ja.
0: Ik rijd er gewoon heen en ik zie het wel.
2: Ja.
0: Het is bij die boot, hè, op die rotonde bij die boot... die daar half weggeschoten is. Ja. Hoor ik nou?
2: Wordt een boot weggeschoten? Oh, wacht hoor.
0: Jij ja, krijgt telefoon. Ik denk, wat hoor ik nou? Nou, dan even wegfilteren. Dus. Ja, want hij kan een storingsoproep krijgen, hè? Dus, ja. Goed, maar dan gaan we even een verzoekplaat erbij halen. Ja, namens Gerda, die wou nog even iets van Bjorn horen. Nou, dat gaan we dan doen, hè? Ja, ja, ja. Even gezellig, hè, daar. Onze Gerda. Komt-ie aan. Geniet lekker mee daar.

0: was blauw en nou is hij bewolkt op het ogenblik, zag ik buiten.
1: Dat valt wel mee hoor.
0: Ja?
1: Ja, het valt allemaal wel mee.
0: Dus ja, jij krijgt straks een telefoontje dat je weer weg moet.
1: Ja, dus, dit was een klant en ik denk, ja, waarom belt de klant mij nou op?
0: Dus, ja, dat weet ik ook niet.
1: Dus, ja, dan moet je eerst gewoon storingsdienst bellen. Dus, en je bent vanochtend hier geweest.
0: Ja.
1: En dan heb ik zelf een probleem.
0: Oh, had hij hetzelfde probleem?
1: Ja, hetzelfde probleem.
0: Oh, dus je bent vanochtend geweest, dus je hebt het weer niet goed...
1: Ja, we hebben het opgelost. We hebben het uitgezocht. Ja, wat wil je niet verder doen in huis? Ja, dat kan ik niet doen natuurlijk. Oh,
0: ja.
1: Dus,
0: ja, dat weet ik ook niet. Dus
1: ja.
0: Ja, moet kunnen. Even kijken. Ik ben ondertussen even druk aan het zoeken hier in die lijst. En ik kan... Normaal kom ik het altijd tegen. En nou, totaal niet.
1: Wat kom je tegen? Wat kom je niet tegen?
0: Ja, ik ben even aan het zoeken. Maar ja, dan gaan we eerst even maar zingen. Hè.
1: Oh, gaan we zingen?
0: Ja.
1: Oh, leuk. Wat gaan we zingen?
0: Even kijken.
1: Want kerst kunnen we niet zingen, want dat hebben we al gehad.
0: Ja.
1: We hebben nog geen Sinterklaasplaatje gehoord.
0: Nee, maar jij kan dit gewoon helemaal meezingen.
1: Ik kan er helemaal meezingen.
0: Ja.
1: Je gaat er niet de goot draaien, hè? Ja, zie je wel.
2: Zo!
0: Nou, dit is niet al, hoor.
2: Zo, en dan nu een plaatje voor Piet.
3: Voor Mami.
0: Nou, dit is DJ de Groot dan, hè?
2: Wat is dit nu weer?
0: Een echt op vinyl uitgebracht. Hoehoe!
2: Ja, zeg dat wel, hoehoe. Potverdorie, blijf die naden hangen. Nou, een kras op deze plaat en ook nog eens een scheur. Dit is niet normaal. Zeg, wat een kabaal!

0: Jullie met die Godverdorie, die naald niet blijft hangen. Nou. Ik zit nu met mijn handen in mijn haar. Ik zit in de studio, helemaal alleen. Met de telefoon die gaat.
1: Wat is dit voor een herrie?
0: Ik gooi hem straks door de kamer heen. Ik val straks in de stress en word er hyper van. En zij zegt...
1: Een lekker kraakje op de plaat. Een man, oh man.
0: Denge.

De naald valt bijna van de plaat. En ik zet hem maar weer terug. Want ik ben nog niet bij het gaatje. Wel verdomme, gaat even sneller. Hoe kan ik nou zo'n plaatje inzingen? Nou, ik ben er helemaal klaar mee. Mien, je vraagt mij een ander plaatje aan. Gadverdamme. De dingen.

gezicht. Breng mij maar weg, want wat ik nu hoor, dat gekraak, oeh la la,

0: Zo, dan nu maar een cd'tje draaien.
1: Jouw stem was volgens mij toch ook helemaal kapot aan het einde?
2: Dat was op een woensdagochtend.
1: Op een woensdagochtend ook nog eens een keer.
2: Ja, het was echt vroeg, joh. Dus,
1: Ja, dan maak je zoiets.
2: Oh, ik krijg telefoon.
1: Oh, nou ja, gaat hij weer. Jongen, jongen, jongen. Nou krijgt hij de officiële oproep dat hij moet gaan, hè?
2: Ja.
1: Nou, je hoorde DJ De Groot. Een heet van de naald. We hebben hem ook op vinyl laten persen. Een paar jaartjes geleden. Zijn er maar twee van over de hele wereld. Hè? Dus dat is uniek, hè? Ja. Goed, Van Dongen. Op deze zaterdag, 1:10 is het. Mocht jij nog graag een plaatje aan willen vragen, dat kan natuurlijk via radio1224.nl. En anders via onze WhatsApp 06-244-95564. Nou, geen Lady Miranda deze middag. Die is aan het werken. Maar om 2:30 hebben we natuurlijk wel onze Wout de Wit vanuit het mooie Veenendaal. Van Studio de Arizona. En vanavond helaas ook geen Petertje Holland. Ik heb nog niks vernomen dat hij er vanavond zal zijn. Dus neem aan dat hij er niet is. En mocht het zijn dat Petertje dus niet draait. En Lady Miranda die voelt zich eigenlijk lekker. Dan gaat zij een paar uurtje. Ja, ja, als het allemaal een beetje goed gaat. Maar het ligt eraan hoe zij draait gevoeld.
2: Okay.
1: Dus het kan een verrassing zijn. Het kan geen verrassing zijn. Dus, dus het ligt eraan.
2: Hoe laat is het begonnen?
1: Vanochtend.
2: Ja.
1: Om 6:30.
2: Oh, dat valt me mee. Dat is laat vraag.
1: Dus... Ja, nee, maar het was wel 6:15 eruit. Ik was er al uit, ik was er om 4:45 al uit.
2: Ja.
1: Dus...
2: Toen ging ik er bijna pas in.
1: Nee, toen ging ik een beetje hier de knopjes een beetje aanpassen. Want het kraakte van de week nogal een beetje. Ja, dat is de leeftijd van de apparatuur. Zag, niet mijn leeftijd.
2: Of dat was bij binnenkomst van de studio begon dat te kraken.
1: Ja, zoiets, ja. Ach ja. Maar jij moet dus direct weg.
2: Ja, ik moet weer terug naar Eindhoven, joh.
1: Ja, lekker ritje weer.
2: Ja, dankjewel voor de koffie.
1: Ja, die had ik niet. Hè.
2: Ja, dus, ja. Maar ik neem nog wel even een bakje hier, hoor. Dus,
1: Oké. Dus, moeten we die nog even gauw zetten?
2: Ja.
1: Dat kan ook nog, hè. We kunnen het ook aan Jarno vragen, maar goed.
2: Ja,
1: we kunnen het zelf ook doen.
2: Koffie!
1: Koffie.
2: Nummer 10. Gelijk.
1: Dus maar, het komt allemaal goed. Gaan we het even opvullen, want dan kan ik jou ook een beetje uitzwaaien.
2: Dan ga je me uitzwaaien?
1: Ja, zwaai maar een beetje weer, boot.
2: Bye, bye. Er zijn zoveel bye-bye liedjes.
1: Ja, daarom. Bye, bye. Zwaai. Auf Wiedersehen. Weet ik het allemaal. Ach ja, goed.
2: Gaan good luck.
1: Goed. Maar ja. Nou, tot zover. We hadden het even over die... Ja. Op de woensdagochtend had je dat opgenomen.
2: Ja. Op woensdagochtend. Ik had... ik denk, ik moet wat met die rauwe stem doen. Dus toen ben ik een beetje gaan knutselen. En ik denk, nou, weet je wat? Toen heb ik die track binnengehaald van Knekkerdeng. Maar dat was de korte versie. Dus ik denk, want hij is officieel nog langer, blijkbaar.
1: Ja.
2: Maar de instrumentale versie is een slag korter.
1: Oké, nee, je hebt de gewone radio-edit. En dan krijg je op de cd staat er ook dat de originele van Guus Meeuwis... daar rammelt zijn met die kar door die coupé heen. Dat is in de radio-edit staat, hoor je dat er niet in.
2: Oké, dat kan. Dus, ja. Maar goed, dus ik had een tekstuur opgemaakt. En je weet net zo goed als ik. Dus dat douwen we even in die computer. En dan kunnen we dat samen mixen. Hè? Dan kan je helemaal gelijk trekken en helemaal alles erop en eraan en weet ik het allemaal. Dus en zo heb ik dat liedje ten gehoor gebracht op de radio.
1: Aha.
2: Ja.
1: Ja, ach zo.
2: Zo doen we dat, hè. Dus, maar ja, dat even toen. Ja. Nou heb ik niks meer.
1: Nee, je hebt alles afgebroken.
2: Ik heb alles afgebroken.
1: Ja.
2: Nou, weg.
1: Ja,
2: weg. Kijk. Stekker eruit.
1: Nou, ik kan er ook in de garage weer stekker erin, hè?
2: Ja. Ik kan hem in de garage uitzenden.
1: Ja.
2: Maar dan moet een plaatje aangepast worden.
1: Van die radiopiraten vanuit de schuur.
2: Vanuit de schuur.
1: Ja, ik blijf hem lekker vinden, ook al is het zo AI als maar zij kan. Ja. Maar hij blijft wel leuk.
2: Wij zijn piraten, het is een rage. Niet vanaf zolder, maar in de garage.
1: Ja, zoiets. Ja, laat AI het maar beter doen.
2: Ja, die kan het beter zingen als ik.
1: Daarom. Ja. Ach ja.
2: Hij is toch een gouden plaat geworden. Ik heb het allemaal verkocht.
1: Ja.
2: Oh nee, weggegeven.
1: Ja, er zijn er twee van, dus totaal uitverkocht.
2: Ja.
1: Ja. En het mooie is, ze zijn 3 singles dik.
2: Ja, 180 gram.
1: 78 toerenplaat, die dikte, die is er niks bij. Ja.
2: Maar deze kun je laten vallen.
1: Ja, dan breekt hij niet. Nou ja, dan weet ik niet of die breekt zo hard te zien. Maar, ja.
2: Staat erop, hè, kadekadek.
1: Inderdaad. Goed. Hey, dan gaan we even een bakje koffie doen, hè.
2: Helemaal lekker.
1: Ja, goed. Gaan wij nog even een lekker plaatje draaien. Ik heb een maxi-single op de draaitafel genomen.
2: Ik zag hem al, ja. Hè? I'm your man. Ja,
1: jij vindt die echt geweldig, hè?
2: Hey.
1: Jij vindt deze echt geweldig, hè?
2: Ja, die is echt goed, hè? Ja. Echt, eigenlijk is dit een van de beste maxi-singles uit die jaren. Uit die jaren,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, uit die jaren 80, ja.
2: Ja, want je hebt ook nog die andere, die van Kelly Page. Die is ook zo...
1: Man Like That.
2: Ja, ja, die is ook geweldig. Dat zijn echte mixen.
1: Ja.
2: Echt totaal verbouwd.
1: Ja, want we hebben van die maxi-singles erbij, long versies, dan is alleen maar een stukje instrumentaal verlengd. Ja, dat, ja. Ja, dat vind ik geen...
2: Tegenwoordig hebben we geen platen meer, dus ze zijn bezig met andere verbouwingen.
1: Ja.
2: Kijk maar naar... Peter? Peter, nee, wie is aan het verbouwen nou?
1: Onze Robert-Jan.
2: Oh, Robert-Jan is aan het verbouwen?
1: Ja.
2: Nou ja, als je de stad ingaat, dan zie je ook heel veel verbouwingen
1: lopen. Ja, dat is lopen. Niet normaal, ja. Dus, nee, maar net zoals vroeger had je inderdaad op de plaat had je nog de maxi-singles, de 12 inches.
2: Ja, de 12 inches, de remix.
1: Ja, en de maxi-singles staan meerdere nummers op.
2: Ja, dat is een maxi-single.
1: Ja, maar dan heb je de LP, daar staan nog meer nummers op.
2: Ja, dat is een album.
1: Ja. Maar ja, en toen had je op cd had je ook nog verschillende versies.
2: Ja,
1: maar sinds dat die ook uit de handel zijn, dus allemaal, dat Spotify heeft maar één versie.
2: Het is zo raar. Ik neem een voorbeeld. Hè. Ik heb een cd-single van Prince. Er staan 6 nummers op. Dezelfde cd-single staan 4 nummers op.
1: Ja.
2: En nog een keer een cd-single en er staan 2 nummers op. Dus ja, nou heb ik ze alle 3 natuurlijk, hè.
1: Ja, nee, dat snap ik dus.
2: Maar zo is het ook met een cd van Smokey. Ja, zo'n album. Hè, 5 bonus tracks, 4 bonus tracks en eentje met 2 bonus tracks.
1: Ja, dat schiet niet op. Ja, dat is alleen maar voor de poentjes. Hè?
2: Ja.
1: Voor de poentjes.
2: Ja, ze kost geen drol meer. Dus,
1: nee, maar voor toen de tijd.
2: Voor toen de tijd, ja.
1: Dat is hetzelfde van, wat Wout ook zegt. Tegenwoordig hebben we een podcast tegenwoordig gebeuren.
2: Er zijn toch alleen maar vrouwen?
1: Of Spotify bedoel ik.
2: Dat Spotify.
1: Ja, ja.
2: Spotify. Spotify.
1: Spotify.
2: Goed. Spotify.
1: Ah, ja. We dwalen af. We gaan maar weer even wat muziek draaien.
2: Spotify.
1: Ja, je bent net een eend, hè? Al eentje zwemmen in het water. Ja. Hey, succes straks.
2: Hey, dankjewel, hè.
1: Yo.
2: Hey, fijne middag allemaal.
3: Jort van Dongen.
4: Dongen. Jort van Dongen. Dongen.
5: Jort van Dongen.
6: Dan is het nu tijd voor de Maxi-schijf. Maxi.

0: Even lekker terug in de tijd, de jaren 80. Wham! Hoorde je hier de maxi schijf op 12-2-4 en I'm your man.
1: Het is 12-2-4.

0: Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: coming home. Blijft toch een lekker vrolijk nummer, hè?
1: Ja.
0: Maar hoor je ze hier op 1224. Gewoon van de grammofoon. Tony Orlando en Dawn. En tie a yellow ribbon round the old oak tree. Oftewel, bind een geel strikje rondom die oude eiken. Hey, mocht je nou even gauw nog een verzoekplaatje aan willen vragen... we zijn er bij jou tot aan de klok van 2:30... en dan neemt onze Wout de Wit vanuit de Arizona-studio... het weer over hier op 1224. Radio1224.nl, daar langs kun je een verzoekplaat aanvragen. En anders gewoon even via onze WhatsApp-lijn 06-244-95564. En bij verdongen is het zo, we draaien bijna alles, hè? Ja. Oh, die is ook zo lekker. We gaan even lekker terug naar 1968. En dat was een echte
2: piratenknaller.
0: Vanuit België, hier is Franka.

ze hangt in de vitrage. Ja, ja, ja. En ze lacht in de garage. Ja. Sorry. Allemaal en voor vermeté, monsieur 1964 alweer. Ja, ja. Tot aan de klok van 2:30 is dit Van Dongen op jouw radio. 12:24 gaan we een feestje bouwen. Nou, nou.

0: uit.
1: Zo, de schoentjes zijn uit, hè? Ja, wat lucht is, hangt hier. Voetjes niet gewassen, denk ik. Goed, het Holland... Oh nee, het woonwagenduo. Ja, niet het Holland-duo, maar het woonwagenduo. Hoorde je hier op 12.24. Even kijken, straks is weer een verzoek. Want ik zag ook een verzoekplaat binnenkomen van Henny de Graaf. Uit het mooie Alphen aan de Rijn. Henny, jouw verzoekplaat komt er zo dadelijk aan. Maar ja, we hebben de schoentjes uitgedaan. Nou ja, dan pakken we maar even de klompjes erbij.

Gaan we gewoon even de gezellige plaat van Frans Baggerman. Ja, Baggerman, hè? Ja, met dubbel. En de klompendans. Nou, een hele raasje geweest een tijdje geleden op het internet. Hè? Die reels en TikTok en weet het allemaal. Ik zag tenminste een hele hoop van die mensen die van die rare dansjes deden op de klompendans. Hè? Volgens mij wel een andere versie, maar goed. Deze die is toen op vinyl uitgekomen. Dus, ja, maar even meegenomen. Hè? Ja. Hey, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Dit is voor jou 12-2-4. Hey, we gaan even de verzoekplaat draaien. Daarvoor gaan we naar het mooie Alphen aan de Rijn. Ik zeg een hele goedemiddag tegen Henny de Graaf. Ja, ze gezellig bij, hè? Goedemiddag, Henny. Hij schrijft deze kant op. Hey George, je draait een mooie muziek en het klinkt weer helemaal prima hier in Alphen aan de Rijn. Dat allemaal met 429 lampjes. 3 discobollen en 57 lampjes. 4 kaarsen. En een slang met nog eens een keer 329 lampjes. Ik maak er een kilometer van, joh. Ja, en binnenkort, hè, Henny? Ja, binnenkort, hè? Komen de kerstlampjes er ook weer bij, hè? En of ik even voor iedereen allemaal de plaat mee wou draaien van de Vrijbuiters en Mexico. Hey Henny, gaan we dat natuurlijk doen. En daarachteraan heb ik nog een mooie piratenklapper voor jou. Als retourtje. Eentje van Harm Wierstra. Ik moest even kijken waar de plaat lag. Hij ligt achter mij. Dat is de B-kant, hè, die we gaan draaien. De A-kant is Als dat maar goed giet. Als Van Dong achter de microfoon zit of dan ook, gaat dat nooit goed, hè? Nee. Dus, maar we gaan straks de B-kant draaien als retourtje, hè? Richting Alphen aan de Rijn. Hey Henny, dankjewel voor het aanvragen van de plaat. En we gaan hem lekker instarten, gewoon van de grammofoon. Die Vrijbuiters, hè? Op 45 toertjes per minuut, hè? Hier zijn ze dan met het mooie Max.

2-4. Die ratten knallen. Radio 12-2-4. Je

0: lekker, hè? Richard van der Weijden en Dali Dali. Hoorde je hier op 12.24. Ik zeg tegen jou, goedemiddag. En we gaan even lekker een gauw ouwe draaien. In het kader van...
1: Top 40. Classic.
0: Inderdaad, een echte klassieker, want...
2: Ooit stond dit op nummer 1.
0: Inderdaad, een oude nummer 1 hit uit de jaren 70.

0: En bij die laserdong, ja, dan denk je altijd weer...
1: Ja. Gelukkig nieuwjaar! Yeah.
2: Ja, ja. Dat is een 12 uur geweest, hè, dat meestal bij die platen.

mooie stem, hè? Karen Carpenter, helaas veel te vroeg van ons heen gegaan. De Carpenter samen met de broer, hè? En dat allemaal met Jambalaya on the bio. En nou vibreerde de plaat een beetje. Ik zag mijn naald opeens zo raar dansen. Maar ja, je hoorde het ook eigenlijk in de sound. Dus ja, de plaat moet eigenlijk vervangen worden. Ondertussen zie ik ook dat een andere maat van mij ook boven water is gekomen. Ja, die is ook wakker geworden, hè? Ja, onze Geert-Jan, oftewel van de Paloma, hè? En hij komt daaruit even kijken, hoe heet dat ook alweer daar? Ja, goed, daar ergens uit het oosten. Oh, jij kent hem niet. Nou,

0: Hij maakt ondertussen van die rare dingen. Zoals dit heeft hij ook eens een keer gemaakt.
1: Tijdens de live-uitzendingen van Studio 16 is het mogelijk om een verzoekplaatje aan te vragen. Dit kan via de website www.radio1224.nl. Maar ook via de WhatsApp. Telefoonnummer 06-24-49-5564.
0: Ja, dat soort dingen maakte die, hè?
1: En dan is het nu tijd voor de Maxi-schijf. Maxi-schijf.
0: Nou, die plaat die ik nou klaar heb liggen, die hadden ze echt niet een Maxi-schijf voor. Ik drukte op de verkeerde knop, want ik moest eigenlijk deze hebben.
2: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
0: Inderdaad, je kan ze nog steeds aanvragen en wij draaien ze gezellig weg. Tot aan de klok van 14:30, want dan is het tijd voor Wout de Wit vanuit de Arizona Studio, hè, vanuit Veenendaal. Maar eerst gaan we nog een echte, hele lekkere, echte
3: Gouden Ouwe
0: meedraaien voor jou uit 1956. En we gaan lekker meezingen, hè? Ja, Louwende

de klokken. Ja, dat kan ik wel lezen vanuit het etiketje op het Philips-label. Ik moet even met mijn hoofd mee... Nou ja, wacht even. Haal gewoon even de naald eraf, huppakee, doppie eraf, want er zit een middenstuk in. Wie was dat nou? Oh, Frits Rademaker. Met orkest van Jos Klieber. Nou, hebben we ook weer. Onze Gert-Jan die zei gelijk, hé, dat is leuk om te horen. Heb ik pas geleden nog gespeeld of gezongen, weet ik veel. Nou, het zal wel gespeeld zijn op zijn accordeon voor een wat oudere dame. Ja, en alsof hij mijn gedachten kan lezen, onze Gert-Jan. Die weet precies, als hij er is, van wat hij graag gehoord zou willen hebben. Ja. Hey, Gert-Jan, deze is even voor jou. Dit zijn de Piranha's.

0: zat hij er weer helemaal doorheen, hè, onze Gert-Jan. Hè? Jammer, jammer, jammer, verzoekbox is gesloten. De Piranha's draaiden we even gezellig mee. En dat allemaal met mooi Hawaïland. Stuurden we even die kant op, hè, naar onze, ja, Gert-Jan. En natuurlijk ook altijd dankjewel dat hij altijd weer die leuke dingetjes voor mij in elkaar zet. Hè. Ja, en af en toe is hij ook bezig met zijn radio dingetje en der. Maar dat doet hij ook altijd als ik moet werken, ja. Goed, ja, dat hebben we dan, hè. Even kijken, de verzoekbox is gesloten, maar straks bij onze Wout de Wit is hij weer open, want...
1: Jij vraagt, wij draaien.
0: Ja, en onze Wout de Wit, die had het opeens over Bim Bam. Ja, ik denk Bim Bam, kennen we André van Duin wel draaien met Bim Bam. Oh nee, dat ging over die loewende klok, hè. Gooi alles weer door elkaar heen, hè. Maar ja, ik denk Bim Bam. Hij gaat straks lekker Bim Bammen vanuit zijn studio, hè. Lekker knallen met Bim Bammen, hè. Nou, Wout, deze is even voor jou.
2: Bim Bam.

Bim bam bom, een bom bam bim. Ja, we hebben het allemaal al met die klokken en dergelijke. Maar je hebt niet alleen de klokken. Je hebt dan ook nog eens een keer deurbelletjes en weet ik het allemaal. Of andere dingen, hè. Ja, je hebt ook zoiets als ding dong dan. Ja, ja. Ach ja, dan krijg je dit dus weer. Hè. Een oudje uit de jaren 50.

0: Even lekker terug naar de jaren 50. Normaal gesproken op 78 toeren sociale platen. Ja, die heb ik ook hier ergens liggen. Hele stapel, maar deze is opnieuw op de single geperst. The Butterflies en ding dong ding dong. Dong ding ding ding dong dong dong ding. Zoiets, hè? Ja.
1: Ach, ja.
0: Haha, zo. Nou, we gaan kijken even naar de klok, hè. En wat ziet mijn verbazing? 14:22.
1: Ja.
2: Tijd om dag te zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ik weet het.
2: Tijd om dag te
0: zeggen. Ja, ik zeg het, weet het.
3: Nog een keer.
0: Nee.
2: Tijd om dag te zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, zo de mythe op. Goed, dit was even Van Dongen. Vanaf vanochtend 8 uur kunnen luisteren naar een hele bak herrie hier op 12:24 tot aan de klok van 14:30. Zo dadelijk gaan we nog een plaatje instarten en dan nemen onze Wout de Wit het gezellig over. Vanuit de locatie Veenendaal, vanuit Studio de Arizona, hier op 12:24. Ja, helaas, vandaag was er geen Lady Miranda, maar als ze haar eigen een klein beetje goed voelde. En ons Petertje was er, is er vanavond niet, dan wie weet. Hou het gewoon in de gaten. Hè. We hopen natuurlijk wel dat onze Peter Holland er vanavond gewoon weer is. Hè. Maar anders, misschien. Ik dank iedereen natuurlijk weer voor het luisteren. Bedankt voor de leuke reacties, voor het aanvragen van de verzoekplaten. De gekkigheid. Het lag af en toe op de achtergrond. Ja, ja, want de luisteraars zien en horen niet alles. Hè. Nee. Er zijn een hele hoop dingen die gewoon verborgen worden. Maar dat moet af en toe gewoon kunnen. Hè? Wij vinden dat gewoon...
4: Machtig mooi.
0: Inderdaad. Hey, heel veel plezier zo dadelijk met onze Wout de Wit.
2: Trommel.
0: Goed, ik ben de volgende week zaterdag weer vanaf 8 uur hier op 12:24. En ik heb iets gevonden. Of het klinkt, ik weet het niet. Maar daar gaan we nu naar luisteren. Dit is Django Wagner.

0: Alweer 26 september 2026. Bijna weer eind van de maand, hè?
1: Ja.
0: Goedemiddag. Dit is de Arizona aan de radio. 12-2-4 natuurlijk. Met dank gaat natuurlijk uit naar collega George van Dongen. 6,5 uur radio. Achter elkaar door George van Dongen. Knap gedaan. Applaus, applaus, ja. Nou is het overigens wel zo dat George van Dongen de podcast heeft uitgevonden. Wat kan die man praten, zeg? Nou. Lekker bezig, wat.
1: Ja.
0: Lady Miranda, die was er niet, zoals je al hoorde. En dan moet gewoon even waar, tot dan 2:30. Hè. Toppie, George, dankjewel, kerel. Ik denk, ik draai door tot een uurtje of 6. Denk, dan heb ik een snipperdag. Maar daar trapte George niet in. Nee. Zonnetje komt, zonnetje gaat. Dat is eigenlijk het weer buiten. Zo'n beetje 19 à 20 graden midden van het land. Veenendaal. Je hebt hem aanstaan. Tot aan 6 uur ben ik bij je. Op radio 1224 op de antenne. 1224 kHz, middengolfband. En natuurlijk wereldwijd op de glasvezel. Nogmaals, goedemiddag allemaal en welkom, welkom. George had het over de klokken en de bimbam. En weet ik veel al meer, maar we hebben ook deze. Even voor George van Dongen.

0: advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Het zin draaiden we natuurlijk op 12-2-4 dingen dan. Dit is Dim Douwsma en Henk Dissel. En het gevoel van...

en Henk Dissel en het gevoel. Ja. Van de week wordt het 27 tot 30 graden. Ik geloof maandag, hè. Ze zijn niet goed, joh. Maar wel lekker, hè. Ja. Zet de airco wel aan, hè. Ja. Maakt niks uit, hè. Nee. Dit is DJ Johnny op de radio. En de swingtijd.

0: dan waren ze weer natuurlijk terug in de tijd. De Classics en Yellow Zone of Ecuador. Even nog een gouden ouwe, ja.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Pat Boone raden we op de radio. Terug in de tijd natuurlijk. En Speedy Gonzales hoor je op Radio 1224. Ja, zaterdagmiddag. Ik ben er voor je tot dan 6 uur. Afijn, dat wist je al lang natuurlijk, hè. En het zonnetje breekt lekker door in de Veenendaal. Ja, af en toe gaat hij weg, hè. Foei, foei. Ja. Blijf hier, zon. Ja. Sylvia vanuit Arnhem is erbij. Goedemiddag, Sylvia. Max Verstappen, wees je kijken. Tweede geëindigd. Dat is mooi, hè? Ja, ja, ja. Ada Enze is erbij. Goedemiddag, Ada. Tom de Ridder is erbij. Stef de Boekenier, Stef en Joke. Goedemiddag, daar. Blokcel. Elian in Arnhem en zijn Marie. Mark van den Burg, Teddy Meertje. Vanuit de Culemborg, hè? Heina Ton is erbij, Kesteren, Jozef en Christine vanuit Weert, Limburg. Goedemiddag daar. En Jenny Ton is erbij. Goedemiddag Jenny. Platen gaan natuurlijk allemaal die kant op. Tialan. George van Dongen, een lange uitzending gemaakt natuurlijk hier op 1224. Denk je nou, ja, ik wil ook wel plaatje draaien op Radio 1224. Stuur gerust een demo. En neem even contact op via de website radio1224.nl. Surf ook eventjes over de website. Ja. Daar word je niet slechter van, hoor, nee. Of je er beter van wordt, weet ik ook niet, maar niet slechter. En meld je gerust aan als radio DJ. Afijn, daar hebben we een spotje voor, hè? Geloof ik. Ja. Ja, la la la la la la. Zometeen komen de verzoekplaatjes voorbij naar de volgende plaat van André van Duin. Die ga ik draaien, ja. Nogmaals, iedereen en allemaal hartelijk welkom op Radio 1224. Houd hem hier, hè.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piratenhits. Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd piratenhits.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Heeft u ook een liedje over zand?
2: Over zand?
1: Ja, over zand.
2: Over zand.
1: Brandend zand.
2: Brandend zand?
1: Ja.

0: Daar is even. Nou, niet opleven. Nee, nee, nee.
1: Wat
0: nee.
1: Doen?
0: Nee, dat
1: wat
0: is niet. Hij had ik hem niet gedaan. Nee, het gaat maar door met het leven. Alles komt door. Dan moet u even stil zijn, er komt er een koor. Dan doe ik hier het kelderluik open.
1: Zitten honderd mensen in de kelder.
0: Ja, leuk hè.
1: Mag ik het couplet nog een keer?
0: Nog een keer, zwarte dino.
1: Ja.
0: En jij wou Nina.
1: Welke Nina?
0: Ja, die met rock

En zijn ook jij fan van André Hazes senior? Veel draaiplezier en de groetjes van Jenny Tom. Dankjewel, Jenny. En we gaan hem uiteraard draaien. Je proefde hem al, hè? André Hazes. Hij komt eraan, hè?

tijd. En wat een mooie meiden. Ja, ja. En John de Bever en oh ja, ja, ja, jij. En André Hazes en ik meen het. Pas je even uit voor Jenny Ton vanuit de Kesteren natuurlijk, hè. En oh ja, ja. George van Dongen wilde achteraf F1 kijken. Hij zegt, ik heb nou de uitslag al. Ja, ik kan er ook niks doen, hè. Nee, ja, mij schuldig niet. En ja, ben ik eerlijk in. En ik krijg het door, gespeeld door de luisteraars. Ja. Beetje rondje rijden, ja. Nou, het is wel knap wat hij doet, hè. Absoluut, absoluut, ja. Maar ik vind het saai dan worden, ja. Ik kan er ook niks aan doen. Ik kan het ook niet kijken, hoor, trouwens, maar... Ik doe ook geen, ja... Geen moeite ervoor, zeg maar, ja. Ieder gek zijn gebrekken, ja.

dan gaan we naar Jozef en Christine vanuit... Weert natuurlijk Limburg, ja. Ja, dan moet ik hem toch even opnieuw starten. Lekker, ja. Goedemiddag Wout en Anna. Wout, de lucht is blauw en het zonnetje lacht. Dus Woutje, kom maar gauw, kom dan, kom dan. Met je schöne muziekuitzending. Ja, leuke babbels en maak de loestras maar weer blij met de schöne liedjes, schrijft hij. Ja. Graag een plaatje van voor Ada, Peter Holland, Joop Ruitenwijk, Jan Heikamp. En voor jezelf, jongske, dankjewel. Eerste plaatje van Wally en de Outsiders heb ik nog niet kunnen vinden, titel. Wally en de Outsiders, maar titel ben ik nog even aan het zoeken. Ja. Tweede plaatje van Peter Koelewijn en Angeline. De blonde seksmachine, ja. Wout, heel veel draaiplezier en een schöne leuke babbels op deze zaterdagmiddag. Groetjes en ahoy uit het schöne Limburgse land. Plaatje Weert natuurlijk. Jozef en Christine, dankjewel. Ik heb ook nog even een plaatje binnengehaald, Limburgs plaatje. Zoek er ook even bij, waar heb ik die gelaten? Even kijken. Ja, ja, ja.

0: de jongen van Etenieën en Limburgse land.
1: Ja.
0: Even richting Limburg, richting Jozef en Christine.
1: Ja.
0: En ja, ook even gereden voor Elian in Arnhem. Oorspronkelijk ook uit Limburg.
1: Ja.
0: Met de zachte key. En toch, ja, plaatje gevonden, hè, voor je. De Outsiders. Living all the time, zo was die, ja. En Peter en zijn rockers en Angeline, de blonde seksmachine. Super bedankt, jongske, voor de schöne plaatjes. En vooral de laatste plaatje.
1: Ja.
0: Uit Limburg, hè?
1: Ja.

ik heb hem alweer. Haha. Nou, nou, nou. Dat is Heina Ton. Goedemiddag, Heina. Beste Piet van Stal, hè? Ja. Hey, Wout, ik luister mee op de middengolf. Graag een plaatje voor alle luisteraars en het hele team. Radio 1224 natuurlijk. Groetje van Heina Ton. Vanuit Kesteren. En een plaatje gaan we dikke.

0: Het Teddy Boys waren dat natuurlijk. En wij zijn nog steeds vrijgezellen. Ja, Heina Tonde natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: En daarvoor draaien we een plaatje van William W. en de Tilstekers van het Veen. Hoor die op Radio 1224. Je hebt hem aanstaan en dat doe je goed. Middengolf en via het internet. Het radio zal.

blijft een mooie plaat. Het Radio Ensemble en de kleine Monica. En het plaatje even gereid voor Heina Tom in Kesten. Alsjeblieft, Heina. Hopelijk waren ze vergoed, hè. Ja. En dan gaan we naar Mark van der Burg vanuit Culemborg, oftewel onze Teddymeer. Morgenochtend is hij er weer, hè. Ja. Op zijn radiostation. Je hoeft geen appje te sturen, maar ik hoor. Ik luister wel mee. Scheelt weer een kwartje. Ah, binnen bij mij, piraatje van de Veenstad, schuift hij. Draai voor jezelf en voor Ada wat moois mee. Radio 12-2-4-team, Peter en Judith, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker luistert. Plaatje maar een keertje van Jan Blok. Groeten van Mark Teddybeertje, weer vanuit het mooie Culemborg. Hij is weer in het land, hè? Ja. Ik zag je weer een eten voorbij komen gisteravond op Facebook, ja. Heb ik nog nooit gedaan wat ik eten op Facebook zetten, maar... Maar ik wel. Volgens mij was het menu 11, of niet? Ik weet het niet.

komt eraan. Ik heb er ook eentje klaarstaan van de formatie Highway. En ik ga ook even draaien voor Tom de Ridder tussen Ede en Lunteren en zijn vrouw. Highway natuurlijk. Oh, Jenny Gull komt eraan. Even instrumentalen.

muziek van Highway en O Jenny Girl. Het plaatje heeft geleid voor Mark van den Burg vanuit Culemborg. Zit lekker aan toetje, schrijft hij. Jammer, jammer. Rijsterpap. Ouderwetse, Mark, ja. Hai. Kan mij postje maar een Vicky. En de Bucks, Polka, Highway en Jan Blok. Pas op, kijk uit. Baardmans komt eraan. Ja. Huisje, boompje, masje. Ja, ze halen er nog wel eens wat uit, die mannen. De opsporingsdienst. Dus illegaal, zeggen ze dan. We hebben toch illegale zat hier in het land. Die paar. Laat even lekker zitten, joh. Ja, man, man, man. Hè, ja. En de plaatje werden ook even geruid voor Tom de Ridder. Goedemiddag daar.

richting Arnhem voor Elian en Marie natuurlijk. De Moelaerts komen eraan. Ze hebben het over jij en ik. Even voor Elian en Marie dus. Goedemiddag, dit is de Arizona op Radio 1224. Zaterdagmiddag.

waarschijnlijk vanavond Lady Miranda aan de radiotoestel. Maar als we nog even afwachten. Ze heeft de hele dag gewerkt. Of ze nog genoeg energie heeft om de plaatjes te draaien. Ah, zal vast wel. Vanuit de studio in Breda. Studio 16. Lady Miranda op de zaterdagavond.

waarom? Zijn er benadrukken om, zegt George van Dongen. Nou, als ze recht zijn, dan vallen ze om. Ja. Waarom? Ik heb geen idee waarom.

Sylvia in Arnhem schrijft hijkregels toch. Heb deze LP toch nog ergens liggen. Is er al sinds ik op de lagere school zat. Ja, jaren 70, hè.

0: daar in Blokzijl. Goedemiddag, plaatjes die kant uit. En ook voor George van Dongen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Kijk hoor.
2: Dat is niet waar, Wout, wat je zegt. Als ze recht zijn, dan vallen ze om. Nee, dan rollen ze.
0: Dan rollen
2: ja, dan als ze krom zijn, vallen ze om.
0: Ja.
2: Ze kunnen niet recht blijven staan.
0: Het is altijd wat...

Perry en Suno. Maar ik kan hem niet vinden. Hij staat niet in de computer. Waarschijnlijk hebben we ergens op een minidiscje staan of zo. Maar niet in de pc, hè? Dus nee. Ik heb geen idee. Maar we hebben hem in ieder geval opgestuurd. Ja. Ik kreeg ook de mededeling dat Miranda er niet is vanavond. Maar ik snap het wel. Hele dag gewerkt. En dan ben je het even zat, hè. Weer even rust, ja. Met de beentjes op de bank. Even een glaasje wijn. En de kiekendoe, kiekeboe aan. Ja, de kiekeboe aan. Dus waarschijnlijk gewoon non-stop op de zaterdagavond. Ja, het is niet anders, nee.

Ja, Marie van den Burg is havermout aan het eten. Zeg, gadverdamme, joh. Ik zeg, dat had mijn vader vroeger, maar nee, ik hoef er nu overal wat stukjes in zitten. Vind ik, nee. Bah, denk ik dan. Gatsi, daarom ben ik aan het eten. Lust je dan wel appeltaart van de Albert Heijn? Appeltaart van de Albert Heijn, hoor nou eens wat je zegt. Appeltaart moet toch van de bakker komen, of niet? Ik heb het nog niet kunnen vinden, George. Ik dacht, ik stuur dat, maar... Even Kees...

Middag Woutje. Inderdaad, ben net thuis van het werk. Moe. Dus inderdaad geen Op de Vlaamse Tour vanavond. Maar je mag wel een lekkere Vlaamse van Suzy Merel meedraaien namens mij. Hey, knal eens een keer al.

Ja, Peggy en Suno. En wij zijn radiopiraten. Zo is het, hè. Ja. Even geluid voor George van Dongen natuurlijk. En voor Lady Miranda. Even een Belgisch plaatje. Ja. Suzie van El. En de plaatjes werden ook even geluid voor de boekendieren. Oftewel Stef en Joke daar in Blokzel. Ja. Ik kon hem niet zo gauw vinden, George van Dongen. Want hij heeft een privé en George van Dongen WhatsApp. En daar stuurde hij deze plaat. Ik dacht al, ben ik nou gek? In de vliegtuig. Ja. Zoef. We gaan naar Ada. Goedemiddag Arizona. Graag een plaatje voor ons samen. Jozef en Christine. Jan Heijkamp. Mark van den Burg. Het hele team van de Radio 1224. Alle luisteraars van de Arizona. En dankjewel en een fijne en gezellige uitzending gewenst. Namens Ada. Gaan we nog even een lekker partytime 133 draaien. Van Rudy Jansen. Hij komt die kant uit, Ada.

0: Crispy op de radio. En Fortuna. Ja, we hebben daar alle twee heen gehad in het verleden. Zijn ze dan en Nick een hatchback. Ja, bij mij was het enige mooie een schuifkanteldak. Fortuna, ja.
1: Dit is het spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplaat der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplaat, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplooitje van de weken.
0: En dat is deze week niet te houden wat jouw ogen me beloven, zo heet die.

En als de nieuwe single, het spiegelblaadje van de week, niet te houden. En wat jouw ogen me beloven. En de partytime 133. DJ Rudy Jansen, de Janus Medley. En de Gisby en de Fortuna.

Albers. Jannie Albers. Vanuit Andels, natuurlijk de Betuwe. Draai voor iedereen en alle luisteraars een mooie plaat mee.

0: Arne Jansen draaide wel op Radio 1224. En de Lady Killer heeft geraakt richting Arnhem voor Sylvia. En natuurlijk drukwerk kan niet ontbreken. Sylvia's moeder zegt. En nog een Engelstalig plaatje komt eraan. Ja.
1: Radio 1224.
2: What's called is automatic. Systematic. Hydromatic.
3: Why it's greased lightning?

0: Even geluid voor Sylvia, Nadem, Olivia, Newton, John en John Travolta. De Queers Megamix draaiden we allemaal op 12.24. Heb ik van de week donderdagavond was het volgens mij de Tulp gehoord. Zwarte Tulp, DJ Egbert en de vrijdagmorgen. Heb ik dan even gemist, kan gebeuren. Hè? Hij gaat op vakantie, ze gaan weer lekker naar de kamelen. Maandag is het zover. Fijne vakantie aan die kant. Luister eens even.
1: Ja, Ali Osram.

0: nou Egbert goed eten geven, hè? Dan loopt hij goed.
1: Ja. En met enig ongeloof volgde ik toch maar Ali's raad. En verdomd dat beest trok werkelijk de klinkers uit de straat.
0: Zie je wel.
1: Ja. Hij vertelde mij onderweg dat hij altijd met kamelen race. En met één druk op een knop pompte hij lachgas in dat beest. Het schuim stond op zijn bek. En een grijns van oor tot

0: Jee! Olly, Ali Osram en Evert Baptist. Ik mail is er geen nog niet. Nee, even geluid voor DJ Egbert. Die gaan naar de kamelen, hè? Ja. Maandag is er weer. Koffertje al ingepakt. Met de Boeing 47, die kan buiten. Ja. Ja, George, met de Fokker. Ja. Zijn twee vliegtuigen op elkaar. Ja. Fokker, ja. We gaan naar Peter van Roekel en die luistert in Ede. Hallo.
1: Hallo, Peter.
0: Draai even een plaatje van Rob de Nijs, hou me vast. En een plaatje van Normaal en De Dommeren. Alvast bedankt.

En dan gaan we erachteraan. We gaan natuurlijk ook even een plaatje draaien voor Willy Evers. Zeg, draai maar een mooie plaat mee voor iedereen die lekker luistert. Gaan we doen, Willy. Plaatjes ook die kant uit. Alweer 5 uur exact. Studiotijd. Nog een uurtje te gaan. En dan gaan we hier een hapje eten. Mocht je op tijd te zijn. Smakelijk eten.

0: Precies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Sebiel en Wiel draaiden we op de radio. En leven de piraten. En het plaatje heeft gedraaid voor Willy Evers en Peter van Roekel in Ede. Hopelijk waren ze verrukt. Normaal onder andere gedraaid. En de dommeren. De dommeren. En Rob de Nijs.

En we draaiden ook die Flippers en de kleine Sonja. Sylvia schrijft, de liedjes worden steeds mooier. Heerlijk zwijmelmuziek. Lekker wegdromen met de muziek. Dankjewel Sylvia. En dan gaan we naar Jan Heikamp in Veenendaal. Goedemiddag Jan. Doe zomaar even wat lekkers voor jezelf. Dankjewel. Voor Ada, Jozef en Christine, Marik van den Burg en Dina uit Barneveld. Annie de Roos, ja, die luistert niet bij, schreef ze. Ze luistert geen radio, ze heeft de radio uitstaan. Kan gebeuren, ja. Prima, prima. Jannie Albers en de rest wat allemaal lekker luistert, schrijft Jan. Dankjewel, Jan. Jan had me vorige week een plaatje opgestuurd. En die stond in de mailbox. Alleen, ja... In de uitzending kon ik de mail niet openen. Hij stond helaas in de andere PC. En in de nieuwe draai-PC geen mail erop gestaan. Dus vandaar. Maar hij komt eraan, hè. Tenminste. Even kijken waar hij gebleven is. Ik heb hem gevonden, Is een instrumentale plaat, ja. Van het Vissers Trio. Het Vissers Trio. Ik heb het er even afgehaald. Vissers Trio, hou je over. En Atlantis. Hij komt eraan, Jan. Ga ik er nog even een paar bijzoeken voor je.

Duo onbekend en al gaat ons pad niet altijd over rozen. Kwaliteit niet echt super, maar uit een goed hart, Jan Heikamp. Nieuw. Laatste nieuwe single, Jamie Veugeling. Met zoete tranen. Ook even richting Jantje natuurlijk, hè.

Ja. Ik was zo druk met het appen, ja. Ik denk, gauw even boemerang erin. Jamie Veugdelink. En met zoete tranen, de laatste nieuwe single van haar. En dat doe ik Jan een plezier mee, hè. Ja. Plezier mee gedaan, moet ik zeggen. Ja. Had hem zelf wel gisteravond, maar hij wou hem niet starten. Ja, kan gebeuren. Maar

Teun Lagerwij, luister mee. Lunteren natuurlijk, Piratenderp, hè? Ja. Daar staat hij aan, op de 1224 kilowatts middengolf. Niet zo raar, want de antenne staat daar hoog in de tuin. Ja.

0: Lijkt wel een beetje op een AI, zangeres. Maar ja, zijn de meningen over verdeeld, hè?
1: Ja.
0: Ook Joyce van Nongen, die schrijft... kun nog even een plaatje draaien van de Dynamic Rockers. Honey Bee. Draai me even mee voor jou en voor Ada. En alles wat lekker luistert, kruipt, hangt, ligt. Of wel licht slaapt. Maar dan hoor je het niet, hè? Nee.

Even serieus, hè? Baila, baila, baila. Dat hebben we op de radio. Ja. Even voor Jozef en Christine. In Weert, aangeboden door Teun Lagewij. Ja. En natuurlijk ook even de Dynamic Rockers geluid. Namens George van Dongen. Studio 16 in Breda. Vanmorgen was hier vanaf 8 uur tot aan 2:30 zelfs. Ja. Hij slaapt nog steeds niet. Ga maar de hekkensluiter van deze week. Ja. De hekkensluiter, ja. Achter de hekkers. En dat is Klaas Vaak. Goedemiddag. Succes nog, Wout. We zijn weer terug van de camping. Alles ingepakt voor de winter onderweg. Wat heel mooi weer deze week. Aankomende week. Maar ja, dan moet je weer aan de arbeid natuurlijk. Hè. Ja. Lekker geluisterd naar je. Draai maar wat mee voor jou en Ada. En alles en iedereen. Namens ons als je wilt. Maar natuurlijk. Klaas Vaak en Sylvia. In Ede. Studio. De Noordzee. Morgenmiddag is hij er weer. Hè. Tussen 2 en 6. Achter Robert-Jan van Middelkom.

heb ik ook nog even klaarstaan. Purple Rain. Met de stem van de UB40. Hè? Die komt er ook nog even aan. Richting Klaaswijk. En Sylvia. De Noordzee uit Ede.

muziek van de Ali Campbell en Purple Rain. Liedzanger van de UB40 natuurlijk voor Klaas, Vaak en Sylvia in Ede, de Noordzee. Drijven voor Klaas Vaak iets van Richard van der Weijden, daar is hij fan van. Moet hij zelf weten, George. Ook even deze draaien.

ja, George. Oh, wat jij stuurt, man. Lekker, lekker. Oh, heerlijk smikkelen. Ja. Alles uit de vet frituurpan. Lekker, man. Ja. Wouter Wit zong door Klaas Vaak. Ja, pam, pam, pam. En er gaat nog twee plaatjes draaien. Eentje nog even voor Ada. En eentje, ja, voor mijn vriend, collega, radiomaker. Op de zaterdagavond normaal gesproken mocht hij stiekem, buiten ons om luisteren naar de radio. 12:24. Ik wens hem sterkte en alles, alle wijsheid in pacht. En het allerbeste, we missen je op de radio. Peter Holland. Plaatje even die kant uit. Edwin Bos met zijn laatste nieuwe single. Achter in mijn truck. Hij is voor jou, kerel. Niet wetend of je luistert ja of nee. Ik gok het gewoon, hè.

En gauw nog even een mooie plaat draaien voor Ada. Berend van der Schelling komt eraan. En natuurlijk ga ik hem ook even draaien.

0: suiker op de baan.
1: Maar aan het einde van de rit
0: hebben we alleen elkaar.
2: Stiekem onder de dekens afstemmen? Dat hoeft niet meer. Radio 1224 zendt gewoon uit voor iedereen.

Berend van der Schelling, kwaliteit niet zo lekker, maar ja, toch maar even meegedraaid, hè. Jantje de Smokkelaar, ja.

En Edwin Bos, voor een grote vriend en collega Peter Holland, mocht hij toch nog aan de radio gekluisterd zitten. Ja, geen Peter Holland vanavond dus. Door omstandigheden. Kalle man daar. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor je aandacht. Vanaf 2:30, net na George van Dongen, was dit de Arizona op Radio 1224. En Klaas Vaak schrijft toppen, bedankt, fijne zaterdagavond. Die groetjes aan Ada van ons. Dankjewel. Klaas Vaak en Sylvia, succes morgenmiddag. Hè. 2 uur aan de band op Radio 1224. Zondagmiddag. Zo weer een visje binnengehaald. Joe Valley. Netjes in de mail. Dans met mij. Dankjewel, Miranda. Daar heb je een punt, schrijf ze. Ja. Vast bedankt weer voor de muziekjes, collega. Dankjewel, Miranda. Rust lekker uit, hè. Dag en dag hard werken, ja. George van Nogen, hey kerel, dankjewel voor de muziekjes en de gezelligheid. Fijne zaterdag en de groetjes aan Ada. Later! Jan Heijkamp schrijft, dankjewel voor de... Gaat hij wat tikken? Gaat hij weg? Dankjewel voor de plaatjes, maat. Het was weer top. Smakelijk eten en fijne zaterdagavond en weekend verder. Jij ook, beste Jan. Kalle mannen. Even uitleggen waarom Peter er niet draait. Oh ja, oh ja, oh ja. Je bent al op de hoogte, ziek. Sommige dingen moet hij zelf doen, hè? Ja, vind ik wel. Voor de liefhebbers, vers van de best. De nieuwe van Joe Valley. Dans met mij. Schrijf Miranda. Oh, in de mededeling app. Ik zie het, ja.

Heida Tom, dankjewel voor de laatste reactie. Bedankt voor de gezellige platenwoud. Fijn weekend. En de groetjes ook aan Ada. Eet smakelijk en tot de volgende week maar weer. Namens Heina Tom uit Kesteren. Dankjewel, Heina. En ook Sylvia vanuit Arnhem. Lieve schat, het eten is klaar. Ik wens jullie een fijne voortzetting van het weekend. Veel dank en voor de mooie muziek.

En nogmaals, iedereen bedankt. De groetjes maar weer namens mij en Ada. Fijn weekend verder. Geniet van het zonnetje, zolang het kan. Bye bye, zwaai zwaai, tot de volgende keer maar weer. Volgende week zaterdagmiddag. Laatste plaat van Robert Leroy. En doe niet zo stom, 2.0. En dan gaan we weg. Dag. Fijne avond. En waarschijnlijk de non-stop muziek vanavond. En anders hou het in de gaten. Hey, bye bye. Zwaai zwaai. Tot de volgende.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio.
1: Hallo.
0: Dit is Radio 1224 via de Middengolf en het internet. Kijk eens op onze website

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

morgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlucht.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Er is her en der wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
3: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: Driessen.
1: Jagen, jagen, jagen in het bos. Jagen, jagen op het groene bos.
0: Maar ook deze.
2: Paulien, Paulien, als jij een vis laat ik van jou.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

0: Dit is jouw nummer 1. 12-2-4.
1: Ja! We gaan een liedje doen waarbij het hele stadion keihard met mag zingen. En we gaan eerst even oefenen. We trekken de rabuut, we gaan naar buiten, we gaan op ja. Allemaal! Ah, perfect, oké. Okay. Jachthoornblazers. Oh, even wachten, ze punten nog niet. Halali, 2, 3, 4.

0: het op. Het is einde jaar.
1: Het is einde jaar.
0: De maan heb je wat in de bedekop. Het is einde jaar.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: ook deze.
1: Sayonara, mooie lady. Sayonara, mooie vrouw.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

En hij had heel Dallas in zijn knuisten. Hij was een man van Texas, hard met woorden en met vuisten. De groep met goede redenen

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er is her en der wat bewolking, maar regen valt er niet. Het waait nauwelijks. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordoosten. Komende nacht houden we droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. Morgenochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

ook deze. Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg. Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl.
0: Al

0: of24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende uur.

0: deze.
1: Geef mij eens antwoord op mijn vragen. Wie is dat meisje waar jij altijd mee danst?
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tsjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tsjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
4: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten-hits.
1: Jouw weekendvriendje.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: We houden het de hele nacht droog met her en der kans op mist. Het kwik zakt naar zo'n 8 graden in het zuidoosten tot 13 langs de kust. Er is weinig wind. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat er een matige oostenwind. In de ochtend zijn er al snel zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met tussendoor wat bewolking. Het wordt zo'n 20 graden in Noord-Holland tot 27 in Limburg. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidenwind. Morgenavond komt er wel meer bewolking, maar geen regen. Maandag kan er wel wat regen vallen en dinsdag en woensdag worden zonnige en warme dagen met 25 tot 30 graden. Daarna koelt het af en krijgen we een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

0: bevallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
1: Ja, toch!
0: Dit is Radio 1224. Altijd Piratenhits.
1: 1224!
2: Dit is het diep treurige verhaal van Fandango, de dolle stier. Olé!